0: ethisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
4: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
4: SNB
5: 107.5 FM.
4: En overal via radio.snb.nl.
5: Radio
4: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het Sint-Bastiaans Gilde organiseert op zondag 6 september de 11e editie van de kofferbakverkoop in de Gildetuin in Oorschot. Bezoekers kunnen vanaf 9 uur 's ochtends rondkijken tussen allerlei tweedehands spullen en koopjes. Verkopers kunnen hun plek innemen tussen 8 uur en 9 uur in de ochtend. De entree bedraagt 2 euro inclusief een kopje koffie of thee. Kinderen tot 14 jaar hebben gratis toegang en parkeren is ook gratis. De kofferbakverkoop vindt plaats bij de Gildetuin Sint-Sebastiaans aan de Wintersrijkse Dijk 1A in Oorschot. En wel op zondag 6 september vanaf 9 uur in de ochtend.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Gamers kunnen op vrijdag 11 september hun kennis testen tijdens de MAWA Gaming Pub Quiz bij Dynamo in Eindhoven. De heren van WOW Gaming Podcast nemen deelnemers mee in de meerdere quizrondes vol vragen en games. Teams bestaan uit minimaal 2 en maximaal 5 personen. En de avond begint om 19:30 s'avonds en duurt tot 11 uur. Tickets kosten €7 per persoon, inclusief een gratis drankje. De pubquiz vindt plaats bij Dynamo, Catharinaplein 21 in Eindhoven. En wel op vrijdag 11 september van 19:30 tot en met 11 uur 's avonds.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Lef Best organiseert op de zaterdag 12 september de 60PLUS-markt in het Theaterke in Best. Tijdens deze gezellige en informatieve markt kunnen bezoekers ontdekken wat zij kunnen doen om gezond, actief en prettig ouder te worden. Ruim 50 organisaties zijn aanwezig met informatie over wonen, welzijn, zorg en vrije tijd. Ook geeft de politie een presentatie over digitale criminaliteit. De markt is van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags in Sociaal Cultureel Centrum Het Theaterke, Max de Bossustraat 1 in Best. De toegang is gratis op zaterdag 12 september vanaf 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan twee mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De twee waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jetten, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. PRO is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de twee agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De twee Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
1: Radio SNB.
0: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In kasteel Geldrop is vanaf zondag 6 september een expositie te zien van kunstenaar Frans Kerkhof. Kerkhof is van oorsprong beeldhouder en maakt abstracte schilderijen waarin licht en schaduw een belangrijke rol spelen. Hij onderzoekt onder meer wanneer een schilderij nog een schilderij is. Naast verf gebruikt hij ook schaar en mes om zijn doeken te bewerken, waardoor beweging in het werk ontstaat. De expositie is te bezoeken op donderdag, vrijdag en zondag. Tot en met zondag 25 oktober en de toegang is gratis. De tentoonstelling is te zien bij Kasteel Geldrop, Mierloseweg 1 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zangliefhebbers die graag even willen ervaren hoe het is om in een koor te zingen, zijn op woensdag 9 september welkom bij de open repetitie van zanggroep Encore Mierlo. Het koor zingt popmuziek uit verschillende genres en staat onder leiding van dirigent Marco Martin, met begeleiding van een combo. Aanmelden is niet nodig. Belangstellenden kunnen gewoon binnenlopen en meezingen. De open repetitie vindt plaats van 8 tot 10 uur 's avonds in de grote zaal van Kindcentrum Puursang, Bisschop van Mierlostraat 92. De ingang aan de Vesperstraat in Mierlo. Meer informatie kun je vinden via encore.nl of via info@encore.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Liefhebbers van country en rockabilly kunnen op zondag 13 september genieten van een eerbetoon aan Johnny Cash en June Carter. Zes vrienden brengen met hart en ziel het bekende repertoire van het beroemde muzikantenduo tot leven. Van energieke country tot rockabilly klassiekers tot gevoelige en ingetogen nummers. Het komt allemaal voorbij. De oude radiostem presenteert live de muziek en neemt het publiek mee terug naar de jaren 50. Het optreden vindt plaats van 3:30 tot 5:00 middags in de cultuurboerderij Vondelseweg 8 in Westerbeers. En wel op zondag 13 september.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan twee mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De twee waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jetten, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. PRO is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de twee agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De twee Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB. 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
5: Radio SNB.
0: Met dit uur... De beste muziekvariatie voor het weekend, non-stop.

0: en gebouwen. Ook religieuze, landschappelijke, ambachtelijke, agrarische en immaterieel erfgoed komt aan bod. Het thema van dit jaar is Veerkrachtig Oorschots Erfgoed. Bezoekers kunnen op verschillende locaties in de gemeente terecht voor tentoonstellingen, activiteiten en andere bijzondere erfgoedverhalen. Het erfgoedweekend vindt beide dagen plaats van 12 tot 5 uur 's middags op zaterdag 12 en zondag 13 september.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zaterdag 12 september staat in Sonnenbreugel de eerste editie van Geleefde Woorden op het programma. In het Vestzaktheater en het lobby van het Dommelhuis, Kerkplein 5 in Son. Alles draait om waargebeurde verhalen die taboes bespreekbaar maken. Bezoekers kunnen luisteren naar persoonlijke lezingen, 2 boeklanceringen meemaken en een korte film bekijken. Auteurs ontmoeten tijdens de Live Library en napraten tijdens de boekenborrel. Deelname is gratis en aanmelden kan via de website van de bibliotheek Dommeldal. Maar vanaf 3:00 smiddags is ook een vrije inloop mogelijk. Het programma loopt van 1:30 smiddags tot 5:00 smiddags op zaterdag 12 september.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan twee mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De twee waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jette, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de twee agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De twee Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zondag 13 september tussen 11 en 12 uur is er weer een AVGM conditie trimloop. En loop gezellig mee in het show Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging Generaal Michels de conditie trimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving bij het Joman Natuurtheater aan de Jomanweg 6 in Best. Er is keuze uit afstanden van 3 kilometer of 6,7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. En meer informatie kan je vinden op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Natuurliefhebbers kunnen op zondag 13 september deelnemen aan een wandeling door het Sterrenbos op landgoed Velder. De gids Marijl van Dijk en Harry van Haas nemen deelnemers mee door het landgoed en vertellen onderweg over de omgeving. Wie wil carpoolen kan om 9:30 verzamelen bij de Prinsenhof Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling start om 10:00 vanaf de parkeerplaats op de hoek van de Spoorpad en Veldersweg in Liemde. Vooraf aanmelden is nodig via het formulier van IVN Best. Leden kunnen gratis meelopen en niet-leden betalen €2,50 op zondag 13 september om 9:30 ochtends voor het carpoolen en om 10:00 voor de start van de wandeling.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

reach Flight Commander B.R. Johnson on Mars Flight 247.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
2: Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand, waarbij al zeker 150 hectare natuur is verbrand. Die brand brak gistermiddag uit in het departement Aude, vlak bij de Spaanse grens. 32 inwoners werden al uit voorzorg geëvacueerd. Zo'n 300 brandweerlieden bestrijden het vuur met hulp van blusvliegtuigen. Twee spuitgasten raakten daarbij licht gewond. Door de hitte met temperaturen tot 40 graden verspreidde het vuur zich snel. Het Panama-kanaal beperkt het aantal schepen dat dagelijks mag passeren verder door ernstige droogte. Vanaf half september gaat het aantal doorvaarten terug van 36 naar 32 per dag. Door El Niño staat het water in de meren die het kanaal voeden te laag. Panama heeft daarom de noodtoestand uitgeroepen. Het Panama-kanaal is goed voor zo'n 5% van de wereldwijde scheepvaart en erg belangrijk voor de Amerikaanse handel. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter nieuwe regels voor stemmen per post tegengehouden. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd, in aanloop naar de congresverkiezingen in november. De regels verplichten staten onder meer lijsten aan te leveren van kiezers die per post mogen stemmen. Ook moeten stembiljetten unieke streepjescodes krijgen, anders kan de postdienst ze weigeren. De regering Trump heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof gevraagd het verbod op te heffen. Amerikaanse Vietnam-veteranen stappen naar de rechter om de bouw van een triomfboog van president Trump tegen te houden. De regering wil binnen 2 weken met de bouw ervan beginnen, maar de veteranen vinden dat te snel. Ze zeggen dat Trump geen toestemming van het parlement heeft. Ook zouden eerdere rechtszaken over het project nog niet zijn behandeld. De triomfboog moet vlak bij de militaire begraafplaats Arlington komen. De veteranen vrezen dat de bouw begint voor rechters zich erover buigen. Dan nog het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog, bij maximaal 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op screenmate.com. Screenmate, jouw partner in productiviteit. Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
0: Zonnebreugel. Station met de meeste muziekvariatie
2: en het laatste nieuws.
0: Radio
2: SNB
0: 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
0: Radio
2: SNB.
5: Muziek Safari, een muzikale reis onder leiding van Gert Poppelier. Laat je meevoeren door het verrassende muzikale landschap. De Muziek Safari begint nu.
6: No quiero más. Quiero mejor.

para mí. Een goedemorgen gewenst hier in de Muziek Safari. Fijn dat je er weer bij bent vandaag. En ik zie allemaal weer bekende gezichten om mij heen doen we die lekker gaan meewandelen tijdens deze muzikale reis, muzikale wandeling, hoe je het ook noemen wilt. Begonnen ze uit met Gavin Johansson en Las Micas met Quiero Mejor. Dat betekent zoiets volgens mij als ik wil het beter. Wat je beter wil, dat weet ik niet, maar dat doet er ook eigenlijk toe. Was een heerlijke, mooi begin van de Muziek Safari. De Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival van 1979. Xandra, het projectrot Xandra Remer, die scoorde toen een 12e plaats met het ja, toch wel vrolijke, avontuurlijke nummer. Geschreven door Bolland en Bolland en Geert Koks. Hier is Colorado.

Dat was een Beautiful Thing van Benson Boone. Het was een wereldhit in 2024, die via een TikTok-teaser uitgroeide tot de nummer 1 notering wereldwijd. Het was een hele krachtige popballad, maar nu hoorde je de instrumentale versie. Het leek me overigens leuk om van bepaalde hits alleen met instrumentale versie te draaien. Nou, hebben we dus hier gedaan in de Muziek Safari. 1993 komt de Vlaamse klassieker van Wigbert uit. Een nummer, een ingetogen tijdloze song. Het gaat over het koesteren van momenten zolang het nog kan. En het nummer groeide uit tot een van zijn meest herkenbare geliefde werken. Hier is Nu het nog kan.

Nou, dat was dan Joe Cocker met Feels Like Forever, die power ballad in 1992 alweer. Geschreven door Diana Warren, nummer ja, waarin toch die rauwe Stefan Cocker toch wel helemaal volledig openbreekt hoor. Een tijdloze ballad uit zijn Night Calls periode. 1979 komt de single van Wings uit en ik heb het over de single met nummer Good Night Tonight. De band rond Paul McCartney Wings. Good Night Tonight werd los van een album uitgebracht en groeide uit tot een internationale hit met ja, toch wel een hele opvallende mix hoor, van pop en disco en McCartney's herkenbare melodische stijl. Hier is hij dan, Good Night Tonight.

Ja, ja, ja, ja. Terecht applaus wellicht voor Joe Dassin met Dans le jeu des mots. Wie zal het zeggen? Goed, dat was dus Joe Dassin en Dans le jeu des mots voor degene die de Franse taal die machtig zijn in de ogen van Emily. Een Franse klassieker uit 1977. Een herinnering aan een zomerse liefde in het oude Quebec. En wat grappig is om te benoemen, een bijzonderheid dat dat later uitgroeide tot een sporthymne. Onder andere bij Eurobasket in het jaar 2015. Goed, weer genoeg gepraat en gekletst. Gauw verder met muziek uit Vlaanderen. Aaron Blommaert en Zoe Livé met hun heerlijke lied. Een werd bekend via The Voice van Vlaanderen. En dan heb ik het over Tranen van Goud.

Fatal van Ariana Grande. Ja, kwetsbaar minimalistisch track uit 2024, afkomstig van haar album Eternal Sunshine. En nu wordt ook gezien als een van de meest persoonlijke tracks op dat album, waarin Grande haar stem heel subtiel en bijna fluisterend soms weet in te zetten. Goed, wij gaan verder met het volgende, en dat is van de artiest David Sanborns. En die heeft een, dat was in 2003, heeft hij iets uitgebracht erg lekker en fraai overkomt. Ik heb het over het nummer The Water Is White.

Dat was Diana Carroll met Heaven Sent, een poptrack uit 1993, afkomstig van haar album So Close. En het nummer was een van de singles die Diana Carroll internationaal op de kaart zette. Vooral in het Verenigd Koninkrijk, waar ze een hele reeks hits scoorde. Verder met Nederlandstalig. In 2019 komt een warme, hoopvolle song van Elske de Wal, uitgeschreven door Herman van Veen. Het lied Heb het leven lief. Werd bekend door haar vertolking in het tv-programma Beste Zangers en groeide uit tot een weegedraaide en ook troostende track.

Ja, wat zo'n stuk teksten ook doet met zo'n melodie, hè? Als het ook is geschreven door zo'n kanjer als Herman Verveen. Prachtig, Elske de Wol met Heb het leven lief. Weet je, ik kijk eens even naar de klok en ik zie in de verte al het einde nader van deze eerste etappe van de muzieksafari. Nog eventjes kleine 6 minuutjes nog te gaan, iets minder zelfs dan dat. We hebben nog muziek tot aan het tijdschijf van het volgende uur, of nieuwsberichten of mededelingen of wat dan ook. Jazeker hebben we nog muziek. Bijvoorbeeld deze van Avantgarde en het nummer Kedown. Wat mij betreft graag tot het volgende uur, de volgende etappe van de muzieksafari. Tot zo dadelijk.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. De inspectie Leefomgeving en Transport zegt dat ze minder effectief kan handhaven omdat bewindspersonen herhaaldelijk ingrepen bij toezicht op statiegeld. Maatregelen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren werden meerdere keren teruggefloten door achtereenvolgende staatssecretarissen. Daardoor blijft onder meer 270 miljoen euro aan niet ingeleverd statiegeld hangen. Wetenschappers noemen het ingrijpen ongebruikelijk en schadelijk voor onafhankelijk bestuur. In Washington zijn zo'n 50 medewerkers van de militaire Joint Staff onderworpen aan leugendetectortests, meldt de New York Times. De Amerikaanse overheid zoekt naar mogelijke lekken over munitietekorten, waaronder raketten voor het Patriot-systeem. De tests werden in augustus afgenomen. Het Pentagon zegt dat lekken van geheime informatie over nationale veiligheid uiterst serieus worden onderzocht. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand, waarbij al zeker 150 hectare natuur is verbrand. Die brand brak gistermiddag uit in het departement Aude, vlak bij de Spaanse grens. 32 inwoners werden al uit voorzorg geëvacueerd. Zo'n 300 brandweerlieden bestrijden het vuur met hulp van blusvliegtuigen. Twee spuitgasten raakten daarbij licht gewond. Door de hitte met temperaturen tot 40 graden verspreidde het vuur zich snel. Het Panama-kanaal beperkt het aantal schepen dat dagelijks mag passeren verder door ernstige droogte. Vanaf half september gaat het aantal doorvaarten terug van 36 naar 32 per dag. Door El Niño staat het water in de meren die het kanaal voeden te laag. Panama heeft daarom de noodtoestand uitgeroepen. Het Panama-kanaal is goed voor zo'n 5% van de wereldwijde scheepvaart en erg belangrijk voor de Amerikaanse handel. Nog het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog, bij maximaal 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio
0: SNB.
7: Je luistert naar de Muziekssafari.

Ja, weet je, ik was van de week nogal erg druk met allerlei bezigheden en gedoe. En nou, stress wil ik het misschien niet noemen, maar ik had wel zoiets van... eventjes weer een beetje tot rust zien te komen. En toen kwam dit lied voorbij van Anne-Sophie van Otter, Svante Henriksson, Steven Nieuwe en Bengt Forsberg, het nummer No Wonder. En wat het was, dat weet ik niet, maar ik werd er op de een of andere manier heel erg rustig van. En het gaf me ook rust. Ik denk, nou, waarom niet een keer de tweede uur van de muzieksafari gewoon heel rustig openen met deze muzikale wandeling. Vandaag dit stukje muziek. Welkom, fijn dat je er ook weer bij bent bij het tweede uur. We gaan eens eventjes verder met de Backstreet Boys. Terug naar 1999, het jaar waarin vijf jongens de hele wereld lieten meezingen met één zin. You Are My Fire. Een popballad die uitgroeide tot het lijflied van de Backstreet Boys. Wereldwijd nummer 1. Ja, weet je, nog altijd wel een stukje herkenning vanaf de eerste gitaarriff. Hier is dan I Want That Way.

En dat was Jackie Fancy met Rolling On, een soulvolle R&B track uit 2021. Een nummer waarin de tijd maar blijft doorrollen en Jackie Fancy, de gitarist uit Austin, laat hier opnieuw horen hoe krachtig eenvoud kan klinken. De tijd gaat vooruit, maar de muziek die blijft. Break Up in Reverse van Teddy Swims verscheen al in 2023 als onderdeel van zijn doorbraakperiode, waarin hij soul, pop en moderne R&B samenbrengt.

in 2002 werd Belladier opgericht. Een Nederlandse band, act uit Amsterdam. En maakte al lekkere muziek. Wat je net hoorde, dat was eigenlijk een ballad die ze hebben gemaakt met z'n allen. Ook zelf hebben opgenomen in hun eigen studio. Maar dit was dan de instrumentale versie van dat lied. Uit 2004 komt een song die recht uit het hart spreekt. Jet van der Steen legt de lat niet hoger, maar wel veel eerlijker. Een ode aan jezelf, aan falen, aan opstaan. En besef dat je nu wel goed genoeg bent.

Goed, en dat was Nit met Moved by Her. Een heel indringend nummer uit 1992 alweer. Een track die oorspronkelijk verscheen als B-kant op de Cars & Cars single, maar uitgroeide tot een zeer geliefd nummer binnen hun art-pop repertoire. Goed, we gaan eens eventjes naar het jaar 1972. Want het is hoogste tijd voor de Maxi Safari. Een dikke 7 minuten gaan we luisteren naar Renaissance met een symfonisch prog-rock naar een hoger niveau tilt met Kiev. Ja, een beetje filmische sfeer dit nummer. En nou, je moet gewoon eens even luisteren naar dit prachtige nummer Kiev. En met in je achterhoofd hoe de situatie nu is in die stad.

dat is ook de muziek safari, hè? Muziek draaien die je elders eigenlijk nooit hoort op de radio. Een dikke 7 minuten was dat de mensen van Renaissance en het nummer GF. Uit 1994 komt een lied waarin Mathilde Santing de melancholie van Tom Waits omzet in een fraaie Nederlandse versie. Broken Bicycles klinkt een beetje als ja, zo'n foto die je wel eens in oude schoenendozen vindt, hè, op zolder. Als je dan iets moet opruimen. Heel mooi, vol herinneringen.

En dat was dan Temper City met Self Aware. Dat is de virale anti-rock single van dit jaar. Ging razendsnel rond op TikTok en daarna de internationale hitlijsten bestormen. Hoort je dus thuis hier in de Muziek Safari. Verder met muziek uit Vlaanderen, Maxime en Babette, hoe dan ook.

Ja, ja, ja. Dat waren Roots Syndicate met Rock and Groove, een nummer uit 1993. Eigenlijk was het de B-kant van hun mega-hit Mockingbird Hill. Maar dit nummer heeft het eigenlijk over gemaakt en wordt zeer vaak gespeeld bij hun optredens. Nederlandstalig hier weer in de muzieksafari. We gaan eens eventjes luisteren naar een grote hit van Rob Tenijs, Bangerhart.

0: Bach.
1: Ach ja, dat heeft iemand ons toch verweend in de Nederlandse taal met prachtige nummers. Goed, de tijd zit er bijna op voor wat betreft de muzieksafari. Ik ben volgende week graag weer bij je terug. Ik hoop dat jij er dan ook weer bent. Wat mij betreft graag tot de volgende week. Graag tot de volgende muzieksafari.
2: Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-smb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. In Bolivia zijn meerdere doden en tientallen gewonden gevallen door een explosie op een legerbasis in Sanandita, meldt nu.nl op basis van lokale autoriteiten. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden aan munitie. De oorzaak wordt onderzocht. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen in de regio gebracht. De regering spreekt van een zeer ernstig incident en heeft extra veiligheidsdiensten ingezet. In Overasselt is een van de twee gewonde agenten inmiddels uit het ziekenhuis. De andere agent ligt er nog, maar is van de intensive care af, zegt politie Oost-Nederland in de talkshow Renze. Hoe hun herstel verloopt is nog onzeker. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een woning. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Collega's verleenden direct eerste hulp. Voor de schietpartij zitten nog 32 mensen vast. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt kan de AfD bij de deelstaatverkiezingen mogelijk de absolute meerderheid halen. Dat succes wordt volgens de NOS vooral toegeschreven aan partijleider Ulrich Siegmund, een 35-jarige ex-parfumverkoper die uitgroeide tot het charismatische gezicht van de radicale vleugel. De Veiligheidsdienst bestempelt de afdeling als extreem rechts. Siegmund voert campagne op remigratie, verbod op regenboogvlaggen en het stopzetten van subsidies voor zogenoemde anti-Duitse cultuur. De inspectie Leefomgeving en Transport zegt dat ze minder effectief kan handhaven omdat bewindspersonen herhaaldelijk ingrepen bij toezicht op statiegeld. Maatregelen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren werden meerdere keren teruggefloten door achtereenvolgende staatssecretarissen. Daardoor blijft onder meer 270 miljoen euro aan niet ingeleverd statiegeld hangen. Wetenschappers noemen het ingrijpen ongebruikelijk en schadelijk voor onafhankelijk bestuur. Nog het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog, bij maximaal 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit. Scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio-smb.nl. Radio SMB.

Zo, een hele goeie morgen zal ik maar even zeggen. We zijn er weer. Terug van weg geweest, zullen we maar zeggen. Ja, de komende 2 uur. Gaan we er weer even lekker tegenaan. Muziek uit de jaren 60 tot en met, mag je zelf invullen.

En jij kent het al, denk ik, hè? Amy Winehouse. Uit het jaren 1974.

En ik nam je mee terug naar het jaar 1974 met de betere muziek toen uit die tijd van de classics. Brian Ferry. Let's Stick Together.

heb hele vele hits op zijn naam staan. Dan hebben we het natuurlijk over de George Baker. En dan hebben we de selection er ook nog bij. Dat is helemaal compleet. Streets of London.

Ja, het eerste uur is alweer afgelopen, beste mensen. Ja. Ik ga een kop koffie inschenken. Doe dat ook, zou ik zeggen. Ben ik zo weer bij je terug. In het tweede gedeelte. Tot zomaar weer.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws. In Europa zijn dit jaar al meer dan 1000 besmettingen met het West-Nijl-virus gemeld, schrijft het ANP op basis van Europese gezondheidsdata. Vooral Italië, Griekenland en Roemenië zien veel gevallen. Het virus wordt overgedragen door muggen en kan bij een klein deel van de patiënten ernstige neurologische klachten veroorzaken. Gezondheidsdiensten roepen op alert te zijn tijdens warme, muggenrijke perioden. In Canada is de beroemde Florentiner-diamant van 137 karaat voor het eerst in 100 jaar weer te zien. De steen, eeuwenoud en omgeven door legendes, werd na de val van Oostenrijk-Hongarije in 1918 verborgen gehouden door de Habsburg-familie. In Quebec is hij tentoongesteld en juridisch beschermd tegen Europese claims uit Oostenrijk en Italië. De kans dat de diamant terugkeert naar Europa lijkt klein. In Bolivia zijn meerdere doden en tientallen gewonden gevallen door een explosie op een legerbasis in Sanandita, meldt nu.nl op basis van lokale autoriteiten. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden aan munitie. De oorzaak wordt onderzocht. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen in de regio gebracht. De regering spreekt van een zeer ernstig incident en heeft extra veiligheidsdiensten ingezet. Op de A76 bij Nut in Limburg is één persoon gewond geraakt bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen. De auto kwam na de klap tegen de vangrail terecht. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De weg was korte tijd deels afgesloten. Dan nog het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog bij maximaal 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
0: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
4: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio.
0: Peter Wilkens.

En dat voor de liefhebbers van Goud van Oud. Dat hebben we natuurlijk ook. Hè? Dat hoort er ook bij. Kijk deze trouwens nog. We gaan even terug naar het jaar 1977. Is dat zo? Inderdaad. Toen was dit een hele grote hit. En hebben we het natuurlijk over... Bo.

En zo hadden ze diverse hitjes. En dit was er een van. Sonny Boniem. Bananarama. Venus. Goedemorgen.

uit welk jaar kwam deze plaat ook weer? Kijken we even naar het linkerscherm. 1978. The Dire Straits. Heb je net ingeschakeld? Kom er gezellig bij. Je luistert naar het programma. Een goedemorgen.

Volle Eduard en ik wil jou. Zo, beste luisteraars. Tweede uur is ook alweer bijna voorbij. Ik ga zo nog één plaatje voor je draaien. En dan is het echt afgelopen. En je weet het, 24 uur per dag draaien we hier bij dit station de betere muziek. En dat gaat zo de hele dag door. Wat wil je nog weer? Nou, gewoon blijven luisteren, zou ik zeggen. Nou, ga vandaag wat leuks doen. Ik doe het ook. Dan komt het helemaal goed, zou ik zeggen. Wat mij betreft, tot ziens. En tot de volgende keer. Bye bye.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner komen dit weekend met een nieuw vredesvoorstel voor Rusland en Oekraïne. Ze reizen naar Moskou en waarschijnlijk ook naar Kiev, waar ze nog niet eerder waren. President Trump zegt een concreet plan te hebben voor een eind aan de oorlog, maar details zijn nog niet bekend. De Oekraïnse president Zelensky heeft voorgesteld om tijdens de gesprekken een tijdelijk bestand te houden, maar de Russische aanvallen op Oekraïne gaan gewoon door. Mensen die vastlopen bij de Belastingdienst of de dienst toeslagen kunnen sinds deze week gratis hulp krijgen via een nieuw telefoonnummer. Via 0800 81 15 kunnen mensen met ingewikkelde problemen elke werkdag terecht van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. Hulpplatform Geldfit kijkt dan welke ondersteuning nodig is en verwijst mensen zo nodig door. De belangenbehartiger voor belastingplichtigen en toeslaggerechtigden zegt dat veel mensen nu niet weten waar ze terecht kunnen. Bij de explosie op een legerbasis in Bolivia zijn zeker 10 mensen omgekomen en 62 mensen gewond geraakt. De ontploffing vond plaats bij een militaire basis in Viacha, vlakbij de hoofdstad La Paz. Volgens de politie lag daar vuurwerk opgeslagen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend en wordt onderzocht. Er zijn 7 mensen als vermist opgegeven, tientallen woningen raakten beschadigd. De brandweer waarschuwt dat er nog steeds gevaar is voor een nieuwe explosie. En met de inzamelingsactie voor de doodgeschoten beveiliger in Overasselt is inmiddels €20.000 opgehaald en het streefbedrag is nu verhoogd naar €22.000. Dat geld is bedoeld voor het afscheid van de 51-jarige Berry uit Wiegen die geen uitvaartverzekering had. Hij werd dinsdag doodgeschoten terwijl hij het huis van Jan G. bewaakte in het Gelderse dorp. Het is tot nu toe het enige dodelijke slachtoffer van de schietpartij. Geld dat overblijft gaat naar de moeder van Berry voor ondersteuning en verzorging. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met ook kans op een bui, met name in het noorden. Vanmiddag wordt het een graad of 20 bij een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauschka. Voor elk huidbeeld, de online drogist. Er is er maar één.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio
1: SNB
7: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
7: Radio
1: SNB. Met dit uur Radio Berkenstaten. Met Han Muller.

van harte welkom. En ik moet zeggen, ik zit hier op vrijdagavond even mijn programma voor op te nemen. En ik kijk naar een prachtige rood-oranje buitenlucht. Schitterend werkelijk. Ik probeer er een foto van te maken, want er blijft er helemaal niets meer van over. Welkom natuurlijk bij Radio Bergenstraten op deze vooropgenomen vrijdagavond. Met prachtige luchten, prachtige luchten. De weerman bij het NOS-journaal zal er jaloers op zijn. Maar ja, er blijft niks over. Dus we gaan maar gewoon door met de harde werkelijkheid. En de harde werkelijkheid betekent dat we net begonnen zijn. En dat we misschien eens even moeten kijken wat dat betekent voor de platen van vanavond. Want we hebben natuurlijk te maken met vooropnames. En die willen niet altijd lukken, zoals nu ook bij ja. Af en toe dan denk ik van jongens, het is de techniek laat ons in de steek. Maar dat is niet helemaal waar. Want dit zijn de Carpenters. En we zijn net begonnen. Oftewel, we've only just begun.

We waren allemaal onder indruk. Niet alleen van haar capaciteit als drummer, maar zeker ook vanwege haar vocale capaciteiten. Karen Carpenter samen met haar broer Richard en de Carpenters. We've only just begun. En dan zucht Frank Sinatra. Oh jongens, zo is het leven. Dat is pas leven. En nou, laat eens even luisteren, meneer Sinatra.

Ja, dit was natuurlijk een onmiskenbare geluid van Frank Sinatra, That's Life. En als je dan hebt over dat is het leven, dan wil je natuurlijk zo ook daar optimaal van genieten. En zeg je tegen iedere vrouw die je tegenkomt, kom in mijn armen.

Siska Peters en Arie Stakers. Arie Stakers of Stakers niet. Hè? Dat is zelfs in de studio niet zeggen Arie Stakers, want dan kan hij niet zingen. Kom in mijn armen was dat. En dan heb je iemand in je armen en dan denk ik, oh, wat heb je daar een prachtige blauwe jurk aan. Nou zegt ze, heel vervelend, maar het is een rode jurk. Christa Burke, een lady in red.

The Lady in Red van Christa Burke. Een heel leuk nummer wat niet zo vaak meer te horen is. Komt uit 1979. En in 1984 kwam uit The Woman in Red met Kelly LeBrock. Dat was haar debuut als actrice. En daarna maakte ze ook nog een film Weird Science. En dat is met twee studenten die haar uitvinden. En helemaal naar hun wensen modelleren. Ja, dat moest ook nog kunnen, zeg. Maar ja, dan heb je dus een lady in red. En dan denk je, ja jongens, ik zou eigenlijk wel eens willen weten of ze nou echt wel van me houdt. En dan komt natuurlijk, doet zich de vraag voor. Ik wil weten wat de liefde is die deze vrouw voor mij heeft. I want to know what love is.

0: Ik was zo onder de indruk van Christopher Burke en deze van Foreigner, I Wanna Know What Love Is, dat ik helemaal vergeten ben hoe laat het is. Ik krijg dan persoon te mieteren vanuit Bergenstaten. Maar dat was het hoogste tijd voor hun verzoekplaat.
1: Ze kunnen het niet laten. Dus nu de verzoekplaat van Bergenstaten.

0: Omdat ze bang was dat haar man zou worden ingepalmd door een stagiaire, schreef ze dit nummer. De naam is fictief, maar het gaat dus over het meisje wat probeert om haar man in te praten. Althans, volgens Dolly Parton was dat. Ze schreef het nummer op dezelfde dag als het legendarische I Will Always Love You, wat ook nog voorkomt op de... in de film Bodyguard. Maar dat heb ik de vorige aflevering al gezegd. Want dan hebben we natuurlijk ook even stilgestaan bij het overlijden van deze 80-jarige, dit 80-jarige icoon. Ja, nou zijn we toch een beetje in Amerika. En dan is het wel zo, ja, dat we toch een beetje moeten kijken. Hebben we iets wat het in hetzelfde genre zit? Jazeker. Linda Ronstadt en Aaron Neville van de Neville Brothers. Don't know much.
1: Look at this face, I know the years are showing.

twist hebben die volgens mij elkaar helemaal complementeren. Linda Ronstadt en Aaron Neville en Don't Know Much uit de jaren 80. Heel mooi. In 1965 was het Knokkenfestival. In Knokken natuurlijk, hè, dat is anders heet het dan Jansenfestival of weet ik het al, een festival. Daar was iemand die kwam met heel rare gebaren kwam die op. En dat was ene Dave Barry. En die veroverde vriend en vijand met het nummer The Strange Effect. En dit is de opvolger daarvan. Now.

0: Dave Barry en Now, ook uit 1965. De school is weer begonnen. En ik denk, ja, het is toch misschien een goed moment om u eens even wat wijsheid bij te brengen. En we doen dat deze keer met niemand minder dan Fons Jansen.
1: De leukste thuis, de allerleukste thuis. Wie is de leukste thuis?

0: mijn rekenboekie. Iemand geeft 5% van zijn geld uit. Hij houdt 8 gulden minder over dan de helft van wat hij heeft uitgegeven. Hoeveel geld had hij eerst nodig? Onze meester stelt ook van die stomme vragen, joh. Hij zegt, die welke maand heeft 28 dagen? Ik zeg, nou, elke maand. Nou jongen, we hebben zulke oude meesters. Die willen ze in het Rijksmuseum al niet meer hebben. Onze meester begint allemaal kind te worden. Laat, zegt hij, noem 2 persoonlijke voornaamwoorden. Ik zeg, wie? Ik? Hij zegt, goed zo. Hey jongen, in de Franse lessen vraagt hij aan mij, wat betekent je ne sais pas? Ik zeg, waar ik niet krijg een 10. Nou, tegen mijn buurman zegt hij, geef jij nou een voorbeeld van een lidwoord? En die jongen doet het en dan wordt de week van school gestuurd. Nou, maar tegenwoordig maken ze alles maar onderwijs, hoor. Met een beetje staken kan, weet je wel, hup, nou, no. Maar zo is het niet, hoor. Want onderwijzer is een vak. Meesterschap is vakmanschap. Ja. Ah, jongen. Weet je wat goed waardeloos is bij ons op school, hè? Geschiedenis. Moet je al een oude feit uit je kop leren. Ik zeg altijd, nou, gebeurd is gebeurd, praten we niet meer over. Al de ge-OH over de oude oertijd, ja. Dan zeggen ze, ja, maar vroeger vraten de mensen elkaar op. Ik zeg, nou in, nou kotsen ze elkaar weer uit. Ja, jongen, we op school, hè. We hebben voor geschiedenis een aparte juffrouw, hè. Nou, mijn vader, jongen, die heeft toch de pest aan die juffrouw van geschiedenis. Maar dat komt van de ouderavond vorig jaar, hè. Want toen was ze 5 jaar aan de school verbonden. En dan moest mijn vader, joh, namens de ouders, moest hij een krans omhangen. Serpentines op de hoofd, hele toestand. Nou, dit jaar is het weer ouderavond. Kwam hij er tegen op de gang? Toen wist hij niet meer hoe die heette. Zit ze, bent u niet de vader van een van mijn kinderen? Ja, nou is mijn vader kwaad. Mijn vader zegt nog, ik heb u vorig jaar versierd, maar wop, niks. Hey, die heer van geschiedenis, hè? Hij die vrijte met de meester van de 4e klas. Ja. Ik denk dat we niks in de gaten hebben. Onder het overblijven in een boenhok. De jongens hoeven helemaal niet over te blijven, ze woont vlak naast de school. Maar ja, die denkt beter dat ik nou overblijf dan dat ik straks overblijf. Ja. Nou, je kan wel met de lachen, hoor. Laatst, jongen, toen zegt ze, wat gebeurde er 450 jaar na Christus? Ik zeg, ik weet het. Opening van de deviezenhandel met België. Ik zeg, hoe kom je daar nou bij? Toen staat in het boek, de Franken komen bij duizenden ons land binnen. Toen zegt ze, noem een bekend Spaans echtpaar, hè? Nou, mijn buurman, jongen. Zo'n bruinwerker, weet je wel. Altijd meteen van pss, pss, pss. Die zegt, bekend Spaans echtpaar, Alfa en Omega. Die zegt, jongen, die waren nog ineens getrouwd. Hij zegt, hoe weet je dat? Ik zeg, nou, hadden ze niet zo'n end van elkaar afgelegen het alfabet? Nou, jongen, geschiedenis interesseert mij niet, jongen. Maar kan mij dan schelden dat Mozart is geboren van 1756 tot 1791? Nou, jongen, weet je, allemaal jaartallen en dat snap ik nou nooit, hè. Waarom moet je nou gewoon zo'n geschiedenisboekje uit je hoofd leren? Zijn ze dan uitverkocht? Ja, maar sinds ze de boekdrukkunst hebben uitgevonden, moeten wij alles uit ons hoofd leren, weet je dat? Dat is het enige wat je op zo'n school leert, hoe je examen moet doen in onthouden. Nou, je slaagt bij geheel onthouden. Je moet naar die vragen zien, jongen. Hier die vragen. Wie werd waar geboren en door wie werd hij hoe genoemd? Ja, dan zegt de juffrouw, er staat een plaatje boven. Ik zeg, wie is dat dan? Ze zegt, ja, dat is Willem de Zwijger. Ik zeg, weet u het zeker? Ze zegt, ja, het is hem sprekend. Ik zeg, nou, dan zal het Willem de Zwijger wel niet wezen. Nou, maar moet je vragen, die jongen hier. Hoe heet prins Bernhard, zo niet waarom? Nou, dan zeggen ze, ja, maar met de mammoetwet wordt alles beter. Nou, bij ons op school gaat de hele mammoetwet fijn niet door, hoor. Ons hoofd zegt, ja, we hebben hier een christelijke school. En je kan niet God dienen en de mammoet, dat kan niet. Nou, dat hoofd van onze school, jongen, maar dat is een goede, waardeloze figuur, hoor. Jongen, die man, jongen, die kan helemaal niks. Die kan helemaal niks. Laatst zou hij een voorlichtingsfilm draaien. Hebt hij hem nog achterstevoren ingezet? Ik heb gelachen, jongen. Zag je allemaal kleine kinderen in het niet verdwijnen, hè, joh?
1: Hij was een meester van het woordgebruik. Ik denk dat Herman Vinkers met hem wel toch wel een beetje een voorbeeld heeft gehad. Misschien wel een schoolvoorbeeld. De schooljongen was dit althans een deel daaruit. Wij gaan van de schooljongen naar de... Ja, we gaan de lucht in. We gaan naar de Seagull van Kajak. Van een prachtige plaat.

Ja, soms laat de techniek je in de steek en is zoiets moois als Siegel van Kajak bijna niet meer te horen. Maar kom nog maar een keer, dan draai ik hem nog een keer helemaal op volle sterkte. We gaan naar de bioscoop, we gaan naar de film The Neverending Story uit 1984. Een Duits-Amerikaans co-productie. Ik heb de hik, dat valt een beetje lastig. Dus ga ik gewoon beginnen met een nummer. En dan kom ik daar straks nog wel later op terug. Hik, zet de gek.

Purple Duo Limahl, Never Ending Story. En de film Never Ending Story is een fantasyfilm in 1984. En hij is gebaseerd op het boek Het Oneindige Verhaal. De film werd geregisseerd door Wolfgang Petersen. En wie is Wolfgang Petersen? Nou, die kennen we als regisseur van de serie Das Boot. En dan weten we eigenlijk wel voldoende. En de muziek van de film komt van Klaus Doldinger. En Klaus Doldinger die heeft dus inderdaad deze film de muziek verzorgd. Maar ook van de misdaad, de serie Tatort. En uit de film Das Boot komt hij ook nog. Dus wat dat betreft zijn het allemaal toch wel goede artiesten. En mensen die deze film een waar genot zijn geweest om te kijken. Ik heb hem zelf gezien met mijn kinderen in de tijd. Leuk om ze terug te zien. Ik zou wel dat ik hem nog ergens wil vinden. Maar dat is helaas niet meer mogelijk. En daarom denk ik dat die, net als alle actieve cadeaus en dergelijke die door Wim Sonneveld op deskundige wijze zijn verwijderd, dat ook deze film achter de rode dendrons is verdwenen.

Ja, Tol Hansen. Inmiddels niet meer onder ons. Maar dit komt van zijn LP Moet Niet Zeuren uit 1978. En dat was natuurlijk een hele bekende en een dikke vet hit. Naast dat, zijn eerste nummer natuurlijk, Big City. Maar die altijd weer leuk om ze nog eens een keer toch te horen, dacht ik. Hè. En ja, achter de rhododendron kun je natuurlijk een heleboel dingen verstoppen. En dan denk ik, die Supreme, waar is die liefde nou doorheen? Waar is die liefde? Die ligt misschien ook wel achter de rhododendron, wie weet.

Ja, toen was dat eigenlijk wat voor rol Diana Ross zou spelen bij de Supremes. Wat later ook inderdaad duidelijk werd door Diana Ross en de Supremes te noemen. Ja, Where Did Our Love Go? Ik zou ook zo willen dat ik het wist. Maar er is iemand die het wel weet, want die geniet er iedere avond van.

0: In de jaren 60 was hij de ideale schoonzoon. Dat was hij zeker. Maar ja, hij had toch andere ideeën daarover, denk ik. We gaan eens even kijken en even luisteren. Want ik moet dus eventjes even een beetje de zaak in de gaten houden. Want we zijn bijna weer aan het eind van het verhaal. Hè. Het is ook wel werkelijk dat we toch op moeten gaan letten op de tijd. Dat doen we, maar we gaan eerst eens eventjes luisteren naar een meneer die langs de A50 woont.
1: Hallo, dit is Mark van de Veernhoek uit Slabroek. En ik luister altijd naar Radio SNB. Als ik hem toevallig op heb staan, als ik in de buurt ben. Bijvoorbeeld op de A50, ter hoogte van de benzinepomp.
0: Ja, misschien heb je er ook wel last van. Wij gaan er, wat ik al zei, uit met een instrumentaaltje, zoals dat een keer. De Engelse formatie, de Corgis, die twee hondjes van koningin Elizabeth, die hebben het over de Rovers Return. Dan weet ik niet of dat betekent dat de Rovers terugkomen. Wij komen in ieder geval wel terug. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Radio Berkenstein.
2: SNB. Radio SNB. Sol en Breugel, 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie houdt vandaag opnieuw zoekacties in en rond Overasselt. Maar er is niets bekendgemaakt over waar precies naar wordt gezocht. Er zijn in de afgelopen dagen tijdens het onderzoek meerdere wapens gevonden, onder meer in een tas in Wiegen. Of die wapens ook zijn gebruikt bij de schietpartij in het Gelderse dorp is nog onduidelijk. Bij het geweld werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten twee agenten gewond. In totaal zijn er 34 mensen aangehouden, 32 van hen zitten voorlopig vast. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner komen dit weekend met een nieuw vredesvoorstel voor Rusland en Oekraïne. Ze reizen naar Moskou en waarschijnlijk ook naar Kiev, waar ze nog niet eerder waren. President Trump zegt een concreet plan te hebben voor een eind aan de oorlog, maar details zijn nog niet bekend. De Oekraïnse president Zelensky heeft voorgesteld om tijdens de gesprekken een tijdelijk bestand te houden, maar de Russische aanvallen op Oekraïne gaan gewoon door. De regio Rotterdam moet de komende jaren rekening houden met flinke verkeersproblemen door grootschalig onderhoud. Rijkswaterstaat en de metropoolregio Rotterdam-Den Haag spreken van de grootste onderhoudsopgave ooit. Doordat onder meer de Van Brienenoordbrug, de Giessenbrug en de Benelux-tunnel maar langere tijd beperkt beschikbaar zijn, dreigt de regio volgens de instanties vast te lopen. Werkgevers worden daarom dringend gevraagd om de werktijden aan te passen of thuiswerken mogelijk te maken. En met de inzamelingsactie voor de doodgeschoten beveiliger in Overasselt is inmiddels €20.000 opgehaald en het streefbedrag is nu verhoogd naar €22.000. Dat geld is bedoeld voor het afscheid van de 51-jarige Berry uit Wiegen die geen uitvaartverzekering had. Hij werd dinsdag doodgeschoten terwijl hij het huis van Jan G. bewaakte in het Gelderse dorp. Het is tot nu toe het enige dodelijke slachtoffer van de schietpartij. Geld dat overblijft gaat naar de moeder van Berry voor ondersteuning en verzorging. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met ook kans op een bui, met name in het noorden. Vanmiddag wordt het een graad of 20 bij een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
6: Radio
2: SNB. Met dit uur. Muziektherapie met René van Abelen.
7: Bent u gereed voor het volgende nummer?
8: Ja, ik wacht op een sein.
9: Ik niet! Dames en heren.
10: Je muziektherapie begint nu.
9: Wordt het toch nog gezellig.

0: De single versie, want inderdaad, dat was ook een langere van Diana Ross en de Supremes en Reflections. Nummer 24 werd hij in de enige echte. Hartelijk welkom bij sessie 607.
1: Muziektherapie.
0: En in deze sessie hoor je een paar nederpop-pareltjes, echt wel. Een nummer van een album dat uitgebreid opnieuw verschijnt. Er is popnieuws, een albumtrack die zo'n beetje in één keer op de band stond. Een simplistische klassieker en de Fab Four zo rond kwart voor.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.

Ik zei het toch, nederpoppareltjes. Nou, dit was er beslist wel eentje van, ja. In februari 1970 hoorden we hem voor het eerst. Unit Gloria and Our Father. Nou, zo meteen het popnieuws. En tot die tijd doen we gewoon alsof het ook op dit ogenblik nog hartstikke lekkere zomers weer is.

0: Een mijlpaal, zo kun je de Who By Numbers beslist wel noemen. En dat 51 jaar oude album wordt in oktober opnieuw verkrijgbaar. En dan in een deluxe boxset editie. 92 niet eerder uitgebrachte remixes, ook in Atmos en Dolby 5.1. Originele demo's als set van 5 cd's of op Blu-ray met ook nog een videoregistratie van een concert. 6 november, dus keurig op tijd voor de verlanglijstjes, verschijnt het live album van George Michael met de registratie van zijn Faith Tour. De gelijknamige film gaat op 11 december in Noord-Amerika in première. Er is zoveel belangstelling voor de reunieconcerten van Rush dat er 4 nieuwe data zijn aangekondigd voor oktober en november in Houston, St. Louis, Cincinnati en Pittsburgh. Dolly Parton krijgt een uitgebreide hommage met Dolly Fest, dat komend jaar in 2 weken eindelijk gaat plaatsvinden in Nashville, Tennessee en Londen. Origineel was het op kleinere schaal bedoeld voor haar 80ste verjaardag, maar toen kreeg de zangeres te maken met gezondheidsproblemen en kon het niet doorgaan. Hoe het evenement al volgend jaar uit gaat zien, zal de komende maanden vorm krijgen. ZZ Top's Billy Gibbons, nu het enig overgebleven originele lid van de groep, gaf toe dat toen hij aan het eerste optreden na de dood van drummer Frank Beard begon, hij even wat onzeker was. Maar toen dacht hij, ik doe dit al 50 jaar, gewoon doorgaan. Een van de vakgenoten die hem deze dagen aanmoedigden was Keith Richards, die hem alleen maar schreef, I heard about it, I've done it.
1: It must be true, 'cause I heard it on the radio. It must be true, it must be true.
2: 1973.

0: Squeezebox van The Who by Numbers van 1975. Straks dus die super uitgebreide versie. Lieve help, 92 niet eerder uitgebrachte remixes. Je moet ze wel een dag vrij nemen om het allemaal te gaan beluisteren. Maar wel interessant natuurlijk. Nou, nogmaals, zo'n Nederpop pareltje. Ken je hem nog?
1: Gouwe! Reis door de tijd, jij mag de pijn, mag Mozes kriebel.

Uit Amsterdam kwamen ze en dit is, vind ik toch echt, hun mooiste. George Cash heette de groep Nightingale, geproduceerd door Ad Bouwman. Jawel, en dat had succes. 8 weken in de lijst, nummer 10 haalden ze uiteindelijk.

0: Achter de drums Herman van Boeien. Jawel, van Vitesse. T-Set, Living Blues, Super Sister. Heeft hij ook nog ingezeten. We gingen terug naar 1969. Wat een mooie muziek, hè, allemaal. Maar goed, ook vandaag de dag wordt er nog steeds mooie muziek gemaakt. Ik ben trouwens benieuwd. Ik las dat Nile Rodgers, je weet wel, van Chic, bezig is in de Abbey Road Studios met Brian Ferry. Interessant, want Roxy Music was destijds de inspiratie om Chic sowieso te beginnen. Ik ben benieuwd wat daaruit gaat komen. Goed, dat is weer heel wat anders. Over een tijdje hoor je alle bijzonderheden waarschijnlijk wel in het popnieuws in muziektherapie.
1: Muziektherapie.

Ja, geef het maar toe. Dat eind zag jij niet aankomen. Nou, ik ook niet hoor, toen ik hem voor de eerste keer opzette. Carly Simon van het nieuwe album Comes in Waves, hoorde je Do It Anyway. En dat is toch geen nieuw nummer. Ze schreef het al in de jaren 80. Het thema, niet bij de pakken neerzitten, maar het ging vermoedelijk gewoon over mijzelf, zei ze. En dat kan wel kloppen in die periode, zodat ze blijkbaar een beetje psychisch, ja, in een dal, zoals het dan heet. Hè. Do It Anyway, Carly Simon. Well.

0: Carl Perkins in muziektherapie. De man die de R&B combineerde met country. En zijn werk uitbracht op dat absoluut legendarische platenlabel Sun Records. Pink Pedal Pushers, hoorde je. Hoe is die man dan mee begonnen? Nou, op zijn 7e, voor zijn verjaardag, kreeg hij van zijn vader een zelfgemaakte gitaar. Misschien voel je hem aankomen. Een sigarenkist en een bezemsteel waren de onderdelen. Maakt niet uit natuurlijk, hè. Als je het echte talent hebt, dan kom je dan wel.
1: Muziektherapie, albumtrack.

Het is voor meer dan 99% geloof ik live opgenomen in de studio. Ze hebben er achteraf heel weinig aan toegevoegd of veranderd. Zo goed als niets eigenlijk. Since I've Been Loving You van Led Zeppelin 3 uit 1970. De albumtrack in muziektherapie.

0: Zeg je Jay and the Americans, dan zeg je Cara Mia. Ja, en daarom draai ik maar eens een keertje heel wat anders. This Magic Moment uit 1968. Medegeschreven destijds door Mort Shuman. De man die later nog behoorlijk zou scoren met dat prachtige Le Lac Majeur. En dat was eerder al een keer op de plaat gezet door de Drifters. Benny King zong het destijds. Maar dit was de grote hit. Jay and the Americans en This Magic Moment.
1: Je knapt er echt van op, hè? Muziektherapie met René van den Abelen.
0: De twee metalsessies zal je ongetwijfeld kennen. Tom Jones en de Stereophonics hebben daar ook een keer opgetreden. En dat klonk erg lekker.

0: first.
1: Zeer de moeite waard, die 2 meter sessies. Talloze cd's heeft het opgeleverd. En het mondde zelfs nog uit in de theatershows ook nog. Tom Jones en de Stereophonics gaven ook acte de présence. Mama told me not to come.
2: Hey, hello, it's Paul here. Having fun on the radio.
3: Kwart voor, de Fab Four.
1: Met take 8 van Good Morning, Good Morning.
4: Good morning.

best nog rent verwijderd van de uiteindelijk definitieve versie die terecht zou komen op Sgt. Pepper. Dit was een track van de 50ste verjaardag editie van dat legendarische album. The Beatles in muziektherapie, kwart voor de Fab Four met Good Morning, Good Morning.

afkomstig van de tweede langspeler van het Simplistisch Verbond, Kees van Kooten en Wim de Bie. Wat had ik graag video's gezien van de sessies en de opname van die albums. Rozen, rumbolen en rode wijn. En dit is Neil Diamond, nummer 1 in Zwitserland, in de VS, Zuid-Afrika en Canada. Longfellow Serenade.

0: Een van die mensen die decennia lang vreselijk mooie muziek maakte. Neil Diamond en zijn Longfellow Serenade. Voor de 607e keer lag je lang uit op de divan voor een sessie muziektherapie. Mijn naam is René van der Obede. Graag tot volgende week.
1: 2024.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De reisapp Polar Steps mag niet meer worden gebruikt op diensttelefoons van Defensie. Dat komt nadat bleek dat tientallen militairen via een lek in de app te volgen waren. Zo konden onder meer hun woonadres, werkplek en locaties tijdens buitenlandse oefeningen worden achterhaald. Daarom heeft Defensie Polar Steps nu op een lijst gezet met verboden apps voor dienstapparaten. Het ministerie verbood in 2018 al vergelijkbare sport- en fitness-apps na problemen met de privacy en militairen die konden worden gevolgd. In Nepal is opnieuw een overlevende gered uit een tunnel bij een waterkrachtcentrale. Het gaat om een Chinese man die sinds de zware overstromingen van 26 augustus vastzat. In die tunnel zitten nu nog tientallen mensen vast onder een dikke laag modder. Gisteren werden er al twee andere mensen gered. In Nepal zijn inmiddels 1344 lichamen geborgen en worden nog zo'n 5000 mensen vermist. Ook in het aangrenzende Tibet zijn tientallen doden en honderden vermisten gemeld. De politie houdt vandaag opnieuw zoekacties in en rond Overasselt. Maar er is niets bekendgemaakt over waar precies naar wordt gezocht. Er zijn in de afgelopen dagen tijdens het onderzoek meerdere wapens gevonden, onder meer in een tas in Wijchen. Of die wapens ook zijn gebruikt bij de schietpartij in het Gelderse dorp is nog onduidelijk. Bij het geweld werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten twee agenten gewond. In totaal zijn er 34 mensen aangehouden, 32 van hen zitten voorlopig vast. En Elon Musk's AI-bedrijf xAI krijgt geen gelijk van de rechter over een verbod op nepnaaktbeelden in de staat Minnesota. Een federale rechter heeft besloten dat de wet voorlopig van kracht blijft. Die wet verbiedt het verspreiden van ongevraagde seksuele beelden die met AI zijn gemaakt. xAI vindt dat daarmee de vrijheid van meningsuiting wordt beperkt. Maar Minnesota zegt juist dat de wet mensen moet beschermen tegen dit soort deepfakes. De rechtszaak gaat voorlopig door, die bevindt zich nog in een vroeg stadium. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
7: Radio SNB.

Doet maar in een emmertje. Nou ja. De Lighttown Skiffle Groep was dat. En als ze het mogen taxeren, dan denk ik dat dat een singeltje was uit de jaren... Nou, begin 60. Was ik ongeveer op einde jaren 50 misschien wel. Pauw.

Tijd gaat zo snel, hè? We zijn zo weer bezig. We zijn er weer, de Flashback Show. We hebben weer muziek vanaf 1955 ongeveer. Een koffertje met een stuk of 15 cd's hebben we snel vlug gepakt thuis. En nou ja, goed, de rest staat hier allemaal op de computer. Ik kan er al een beetje mee omgaan hier. Begint te komen. Wordt tijd.

Dat was even terug in de tijd naar 1974 met Jonathan King en Hooked on a Feeling. En daarvoor hadden we Annie's weg. Ik heb het niet meer. All summer long, all night long. De zero's. Ik ben niet zo met die zero's. Daar zit ik nog helemaal niet in. Wat dat betreft ben ik een oude... ja. Maar dat mag de pret niet drukken. Want de muziek die blijft, dat is het mooiste. En we gaan snel door met een Nederlandstalige. Jan Smit gaan we draaien en Vrienden voor het Leven. Even meedijnen, even meezwaaien, even meezwieren. Kan allemaal, Jan vindt het helemaal niet erg. Als hij maar zijn liedje kan doen, is je lang meer dan tevreden. Jan, kom maar jongen.

Cliff Richard en de Shadows 1963 was dat met I Could Easily Fall in Love with You. Kan gebeuren, kan gebeuren.

0: Ja, zo kan niet wel, jongens. We gaan van de jaren 90 terug naar de jaren 80 met de volgende plaat. En deze heeft een hele lange intro. Als ik hier vol moet praten, nou, dan denk ik dat ik over 10 seconden nog bezig ben. Dus dat doen we maar niet. Bill Withers. I love you day. Want zo, het is een mooie dag.
1: Dus iedere dag is een mooie dag.
0: Lekker toch?

0: Nog een 10 seconden. Maar hij wel. Zo. Wat trots heeft die vent, hè? En een lange adem. Het is gelukkig de originele uitvoering. Want ik dacht dat de uitvoering is van de jaren 80. Want er stond namelijk in de computer bij de jaren 80. Vermoed dat deze toch wat ouder is. Want de jaren 80 is een keer verknipt. Een beat erachter gegooid. En dat was helemaal niet zo mooi meer. Deze wel. Bill Wijders was dat. I love you day.
1: Je radio staat weer goed.
0: Wacht ik.
2: Herinnert u zich deze nog?
0: Tuurlijk. Regelmatig weer op tv. Kan niet missen. André Hazes is hier. En niks anders dan bloed, zweet en tranen. Jongen, André. Kan het nou?

0: De koek is op. Ja, ook hij is niet meer in ons midden, André Hazes. Maar zijn kinderen hebben ook ontzettend veel succes. Zowel met zingen als op tv. Goed. Maar zijn muziek blijft bestaan. André Hazes met bloed, zweet en tranen.
1: De mooiste ouwe ja. Hoort u bij de Flashback Show.
2: De gouden glans van radio straalt af van onze antennes bij deze Flashback.

0: Daarvoor hadden we Sloep Jean B. 1965 was dat een plaat van de Beach Boys. En dat was een van de best verkochte platen destijds die de Beach Boys toen in 1965 hebben gehad. Muziekje op de achtergrond. We denken, hey, was dat nou voor een rare pingel allemaal? Nou, dat is helemaal niet zo'n rare pingel. Dat is namelijk het Oorschots volkslied.
1: Huh? Wat?
0: Ja, hè?

toen wij begonnen met de omroep, toen moesten we toch een deuntje hebben wat de oorschot hoorde. Dus nou ja, hebben we toch gekozen voor dit. En dit nummer is ingespeeld door John van den Berg. Ook weer terug in de tijd. Heerlijk was dat, hè? Goed, we doen straks misschien nog wel een keertje op het einde van dit uur. En dan draaien we natuurlijk helemaal. Maar eerst gaan we lekker terug in de tijd met een lekker oude gauw van Bonnie Tyler en It's a Hard Day's.

Ja, Bonnie Tyler was dat met It's a Hard Age. Eventjes terug naar de jaren 70. Goed, we gaan even de cd afsluiten, andere cd gaan pakken. Het hoogste tijd weer voor een Nederlandstalige. En de Nederlandstalige die we nu gaan draaien komt uit de Zero's. Alex met Dagdroom. Ik moet eerlijk zeggen, ik zeg al eerder, ik heb niet zoveel met die muziek uit van de Zero's. Ik moet het allemaal eerst even horen. Maar toch denk ik dat het wel goed komt met de volgende plaat. Dus we zijn al bijna 3 uur bezig, dus je hebt het wat tijd door, Neil. En deuntje is ook afgelopen, dus dat kan niet meer. Hoppakee, hoppakee.

Ja, die Deun, die ken ik wel. Als oude heer. Ik wil eigenlijk altijd zeggen, ik zal het maar niet doen. Daydream Believer was dat van de Monkees, maar nu uitgevoerd door Alex en Dagdroom. Even een Nederlandstalige plaat tussendoor.

0: Kijk, dit is een plaat die ik dus helemaal niet ken. En dat vooraf luisteren hier op de Mac Mail, dat heb ik toch niet zo goed hoor. Maar dat maakt niet uit. De Zero's was dit. Ja! Ariana Grande.
1: Dit is het geluid. Wacht even.

Hey jij, kom eens in mijn wagen. Oftewel, hey you, get into my car. Billy Ocean en Get Out of My Dreams. Een of andere film is daar geweest, maar van... Ja, kan er niet opkomen, maar ik weet zo niet meer.

0: Zon en Breugel
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Britse havenstad Dover zorgt een anti-immigratieprotest voor flinke verkeersproblemen. Een grote groep gemaskerde mannen blokkeert de toegangsweg naar de veerboten richting Frankrijk. Daardoor staan er kilometerslange files en missen reizigers hun overtocht. De politie spreekt van een verstoring van de openbare orde en is ter plaatse. Het protest verloopt vooralsnog rustig. Ook een bus met Nederlandse toeristen kwam vast te staan en miste daardoor de geplande boot over het kanaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Moskou aangekomen voor overleg over de oorlog in Oekraïne. Ze willen namens president Trump een vredesplan voorleggen aan de Russische president Poetin. Daarna reizen ze naar verwachting door naar Kiev voor gesprekken met president Zelensky. Die had een tijdelijk bestand voorgesteld tijdens hun bezoek, maar Rusland lijkt daar niet aan te willen meedoen. Het land heeft vandaag opnieuw raketaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In Nepal is opnieuw een overlevende gered uit een tunnel bij een waterkrachtcentrale. Het gaat om een Chinese man die sinds de zware overstromingen van 26 augustus vastzat. In die tunnel zitten nu nog tientallen mensen vast onder een dikke laag modder. Gisteren werden er al twee andere mensen gered. In Nepal zijn inmiddels 1344 lichamen geborgen en worden nog zo'n 5000 mensen vermist. Ook in het aangrenzende Tibet zijn tientallen doden en honderden vermisten gemeld. En in het centrum van Rotterdam zijn vannacht drie mensen aangehouden na een incident op een terras. Een 40-jarige vrouw uit Den Haag reed met haar auto in op een groep mensen op dat terras. Er raakte niemand gewond, maar bezoekers vernielden daarna de auto van de vrouw. Daarbij raakte zij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor onder meer rijden onder invloed. Ook twee mannen uit Zwolle zijn gearresteerd. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
1: Station met de meeste muziekvariatie
0: en het laatste nieuws.
1: Radio
0: SNB
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio
0: SNB.

Even lekker onderuit liggen, zou ik zeggen. Ja, even helemaal even de dans in de zon voor je gedaan. Wees welkom trouwens. Je hoorde Klankhaus en de Zonnentans uit ons basisjaar, waar we de komende twee uur met je over gaan hebben. Wees welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Bouwval voor vandaag. Twee uur lang gaan we weer een beetje terug in de tijd. We gaan eens even kijken wat er allemaal gebeurd is. Maar we gaan ook natuurlijk hele leuke plaatjes draaien uit het bijzondere basisjaar. Maar ook gewone plaatjes die we gewoon op dit moment leuk vinden om even zo op de draaitafel te leggen. Dat kan tegenwoordig niet meer, maar die zitten niet meer in de studio's. Maar gewoon nog op te zetten, laat het zo zeggen. Hey, wees welkom. We gaan straks kijken naar het jaar, maar eerst ook even wat er te doen was op muzikaal gebied. Laten we gaan kijken naar de non-commerciële lijst. Op nummer 10 stond daar dit jaar Maaike Oudboter met Dat ik je mis, Scream and Shout van Will.i.am en Britney Spears. Op nummer 9 en 8 was voor Mr. Proft met Waves. This is what it feels like van Amar van Buren samen met Trevor Guntree. Op nummer 7, 6 was voor Stromae en Papatoei. Dan Happy van Pharrell Williams op nummer 5. Nou, dit was een happy, moet ik wel zeggen. Pink featuring Nathan Ross met Just Give Me A Reason op nummer 4 dit jaar. En 3 was voor Daft Punk featuring Pharrell Williams en Get Lucky. Het was trouwens wel het jaar van Pharrell Williams, hoor. Want op nummer 2 vinden wij Robin Thicke featuring Tay en diezelfde Pharrell Williams met Blurred Lines. En op nummer 1 Avicii, Wake Me Up in 2013.

0: Tina Turner, The Good Old Ladies is jammer genoeg niet meer. Of de rock and roll, want wat kon ze ervan? Zelfs tot op hele hoge leeftijd heb ik nog clipjes, zeker optredens van haar gezien. En toen dacht je van, mens, hoe hou je het vol? En hoe hou je het vol om er zo uit te zien? Maar oké, dat is dan weer mijn dingetje. Wees welkom, dit is De Bouwval, dit is Will.i.am en Britney Spears.
1: Bring the action.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De reizigers die woensdag met Ryanair zonder bagage vanaf Eindhoven Airport vertrokken, zitten nog altijd zonder koffers, meldt Omroep Brabant. Door een technische storing kon de bagage niet veilig gecontroleerd worden. Ondertussen is het voor gedupeerde reizigers haast onmogelijk om contact met Ryanair te krijgen over de status van hun achtergebleven bagage. Eindhoven Airport zegt dat de koffers klaarstaan, maar dat Ryanair bepaalt wanneer ze worden nagezonden. De regen van de afgelopen weken helpt tegen de droogte, maar de problemen zijn nog niet voorbij. Vooral op de hoge zandgronden in Zuidoost-Brabant is de bodem nog te droog. In het gebied van waterschap de Dommel is het nog steeds verboden om water uit sloten en beken te halen. Sommige noodmaatregelen worden inmiddels afgebouwd, maar volgens het waterschap is er nog veel meer regen nodig. Op de Strabrechtse heide tussen Hees en Gelderop is afgelopen nacht een flinke natuurbrand geweest. Door de harde wind dreigde het vuur zich snel te verspreiden. Een boer heeft met zijn giertank vol water meerdere keren geblust en daarmee volgens de brandweer een belangrijke rol gespeeld om de schade aan de heide te beperken. Toch is er ongeveer een voetbalveld aan natuur afgebrand. Er zijn een 45-jarige Eindhovenaar en een 41-jarige man uit Valkenswaard opgepakt in een groot drugslab in het Belgische Pelt. Daar werd een grondstof gemaakt voor het versnijden van cocaïne. In Valkenswaard is ook een huis doorzocht en daar werden allerlei spullen gevonden om synthetische drugs mee te maken. De politie kwam het lab op het spoor omdat een bedrijf in Valkenswaard veel verdachte chemicaliën bestelde. Eindhoven krijgt er een nieuw deelvoertuig bij. Na deelfietsen, deelscooters en deelauto's komen er nu ook elektrische deelbusjes. Handig als je bijvoorbeeld aan het verhuizen bent. De proef in Rotterdam met twee busjes van aanbieder MyWheels was een succes. En over het hele land komen er daarom nu 30 deelbusjes, waarvan 4 in Eindhoven. En die kan je per uur huren. En het mysterie van de kleine kampeertentjes die de afgelopen weken overal in Eindhoven opdoken, is opgelost. De tentjes blijken een promotieactie te zijn voor de Nacht van Strijp S. Dat is een 24-uurs festival en het krijgt dit jaar voor het eerst een eigen camping. Volgens de organisatie was de actie een succes, omdat vrijwel niemand wist wie erachter zat. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.

Ja, wat moet ik eigenlijk nog zeggen over Earth, Wind and Fire? Dit was Magnetic uit 1983. Ze hebben in de eind 70 jaar, begin 80 jaar enorme veel grote hits gehad. Zowel in Amerika als hier in de Lage Landen. En dit was één van die grote hits. En dan uit 1983. Over grote hits gesproken, ze brachten 1-2 LP's uit en daarna zijn ze verdwenen, maar ze blijven voortleven. Diesel, Going Back to China, een van hun grootste, zo niet de allergrootste hit.

Ze weet dat er een ander is. Die weet ik dan ook weer niet precies, maar ze weet het. Charlene uit het Tilburgse landschap, want daar komt ze vandaan. Dus Charlene weet dat er een ander is. En daarvoor was het trouwens de grote formatie. Nou, grote formatie. Ze hebben uit heel veel mensen bestaan, die formatie, maar toch... De grote groep, zal ik maar zeggen, die tot in China, of eigenlijk Japan, de grote hit had. The Going Back to China van Diesel in 1979 was dat een heel groot hit, zo gezegd. En ze hebben eigenlijk maar één cd ooit is, nou ja, toen was het nog plaat uitgebracht, Diesel. En daarna is het zo'n beetje verdwenen in de geschiedenis. En toch wel een interessante geschiedenis. We hebben het misschien nog wel een keertje over als ik een van die andere hits draait. Zijn er 3 of 4 geweest. De Nederlandse regering trouwens, die besluit in 1979 dat Nederlandse militairen naar de vredesmacht in Libanon gaan. En Shah Mohammed Razi Pahlavi, die verlaat noodgedwongen Perzië, oftewel het huidige Iran. Dan Brenda Ann Spencer. Zij schiet 2 volwassenen en 8 kinderen neer. En dat allemaal... En dat allemaal naar eigen zeg, omdat ze op maandag liever wat leven in de brouwerij wil brengen daar op school in Engeland.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het Eindhovense Seniorenorkest geeft op dinsdag 8 september een optreden op de Kiosk. Het orkest bestaat uit enthousiaste muzikanten en werd opgericht in 1983. Onder leiding van Mari van Gilsen komen de muzikanten wekelijks samen om muziek te maken en verzorgen ze regelmatig optredens in de regio. Op dinsdag 8 september is het orkest te beluisteren op de Kiosk. Het wordt een gezellige muzikale middag voor liefhebbers van muziek.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

En dat ook uit datzelfde basisjaar 2013. Dan heb ik het over Bruno Mars en When I Was Your Man. Dan zie je toch wel dat zo'n jaar heen en weer fladdert qua muziek. En dit is 84, alweer zeg, jongen, deze plaat.

Raccoon en hun oceaan. Daarvoor trouwens Billy Ocean moet ik zeggen. En de Caribbean European Queen. Ja, je hebt de verschillende. Europese koningin, Amerikaanse koningin en de Caribbean Queen, wat eigenlijk het origineel was. En wij draaiden dus daar een keer de Europese versie van. De European Queen en Bruno Mars met When I Was Your Man daar weer voor. Hey, het zit er voor het eerste uurtje een beetje op. Als ik het een beetje mee reken en mee kijk, zo op de klok, dan zeg ik tot zo, tot na nieuwsreclame met het tweede gedeelte voor vandaag.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Zangliefhebbers die graag even willen ervaren hoe het is om in een koor te zingen, zijn op woensdag 9 september welkom bij de open repetitie van zanggroep Encore Mierlo. Het koor zingt popmuziek uit verschillende genres en staat onder leiding van dirigent Marco Martin, met begeleiding van een combo. Aanmelden is niet nodig. Belangstellenden kunnen gewoon binnenlopen en meezingen. De open repetitie vindt plaats van 8 tot 10 uur 's avonds in de grote zaal van Kindcentrum Puursang, Bisschop van Mierlostraat 92. De ingang aan de Vesperstraat in Mierlo. Meer informatie kun je vinden via encore.nl of via info@encore.nl.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio. SMB. Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Hackers hebben na een cyberaanval op de overheid van Berlijn bijna 6 terabyte aan gegevens op het darknet gezet. Daarbij zouden ook gevoelige informatie over noodplannen en de kritieke infrastructuur van de stad staan. Ook de gegevens van ambtenaren, zoals namen en e-mailadressen, zijn gelekt. De Berlijnse overheid weigerde losgeld te betalen aan de hackers van de groep Rigida. De cyberveiligheidsdienst waarschuwt nu voor een grotere kans op phishing. De hackers zouden vooral uit zijn geweest op geld. In de Britse havenstad Dover zorgt een anti-immigratieprotest voor flinke verkeersproblemen. Een grote groep gemaskerde mannen blokkeert de toegangsweg naar de veerboten richting Frankrijk. Daardoor staan er kilometerslange files en missen reizigers hun overtocht. De politie spreekt van een verstoring van de openbare orde en is ter plaatse. Het protest verloopt vooralsnog rustig. Ook een bus met Nederlandse toeristen kwam vast te staan en miste daardoor de geplande boot over het kanaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Moskou aangekomen voor overleg over de oorlog in Oekraïne. Ze willen namens president Trump een vredesplan voorleggen aan de Russische president Poetin. Daarna reizen ze naar verwachting door naar Kiev voor gesprekken met president Zelensky. Die had een tijdelijk bestand voorgesteld tijdens hun bezoek, maar Rusland lijkt daar niet aan te willen meedoen. Het land heeft vandaag opnieuw raketaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. En in Noorwegen wachten nu duizenden mensen al urenlang om afscheid te kunnen nemen van de overleden koning Harald. De rij bij de kapel in Oslo is inmiddels 1,2 kilometer lang en mensen staan soms 7 uur in de rij. De openingstijden zijn dit weekend verlengd om meer mensen de kans te geven om afscheid te nemen. Voor de begrafenis van komende woensdag worden tienduizenden mensen verwacht. Het centrum wordt afgesloten en de politie zet 3000 agenten in voor de grootste veiligheidsoperatie uit de Noorse geschiedenis. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SNB.nl. Radio SNB.

de komende uurtje nog met je over gaan hebben. Dan heb ik het over Avicii en Hey Brother Race. Welkom in het tweede gedeelte. Het tweede uurtje waar we het met je over 2013 gaan hebben. Het is heel wat gebeurd in dat jaar. En er zit ook heel lopen leuke muziekjes in. Even kijken, 2013, we hadden in het eerste jaar gekeken naar de non-commerciële lijst, de publieke lijst. Laten we even naar de commerciële lijst kijken in 2013, hoe de top 10 daarvan eruit ziet van het jaar. Op nummer 10 staat daar Macklemore en Ryan Lewis met Thrift Shop en Pharrell Williams met Happy. Op nummer 9, 8 was het Stay, Rihanna featuring Miko Elko en Pink featuring Nathan Rush met Just Give Me A Reason stond daar op nummer 7. Can't Hold Us van Macklemore en Ryan Lewis op nummer 6 en 5 was Forget Lucky van Daft Punk featuring Pharrell Williams. Dan Amman van Buren featuring Trevor Guntry met This Is What It Feels Like op nummer 4. 3 was voor Waves, Mr. Props. En Avicii stond hier op nummer 2 met Wake Me Up. En op nummer 1 in deze top 40 is het gewoon. Hè? De top 100 van de top 40 over 2013 is het Robin Thicke samen met Pharrell Williams en Blurred Lines. En wij gaan toch een beetje verder terug in de tijd. En dat doen we samen met Bette Midler uit 1984. Zijn dit de Beast of Burden. Wees welkom, dit is de bouwval. Nog een uur heb ik te gaan met allerlei leuke muziekjes. Dadelijk Imagine Dragon.

Imagine Dragons, een van die groepen die in 2013 toch wel de muziekrichting heeft bepaald, zal ik wel zeggen. Er zijn nog heel wat andere plaatjes die in die tijdstop, weet ik wat, staat. Maar die zullen we allemaal maar niet gaan draaien. Dit was in ieder geval een van de grote hits van dat jaar. Imagine Dragon en On Top of the World. En nu een plaat die in 1986 hoog in de hitlijsten stond. En trouwens ook heel lang daar is blijven staan. Peter Gabriel. En ik heb het over Sledgehammer. Straks heb ik nog Bruno Mars voor je, Ellie Goulding. Maar nu eerst dus deze van Peter Gabriel. Deze, nou ja, in 1986 superhit, mag ik wel zeggen.

weet nog dat ik deze plaat echt in mijn bezit had. En dat was een hoesje dat helemaal verscheurd was, gebleekt en weet ik wat allemaal. Want ik heb het zoveel gedraaid, zo'n beetje in begin 80. Ja, zeg maar midden 80, begin 80 was ik nog een beetje aan de jonge kant. Maar oké, ik had het ook maar gekregen, het singeltje zal maar zeggen. Champagne and the Rock'n'Roll Star, volgens mij kwam het ergens uit 1979. Och, even terug in de geschiedenis.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Liefhebbers van country en rockabilly kunnen op zondag 13 september genieten van een eerbetoon aan Johnny Cash en June Carter. Zes vrienden brengen met hart en ziel het bekende repertoire van het beroemde muzikantenduo tot leven. Van energieke country tot rockabilly klassiekers tot gevoelige en ingetogen nummers. Het komt allemaal voorbij. De oude radiostem presenteert live de muziek en neemt het publiek mee terug naar de jaren 50. Het optreden vindt plaats van 3:30 tot 5:00 middags in de cultuurboerderij Vondelseweg 8 in Westerbeers. En wel op zondag 13 september.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Ik mag het niet, maar eigenlijk, ik zou zo graag mee willen doen met het... Ik mag het echt niet, dus ik doe het ook gewoon echt weer niet, hoor. Jongen. Al Jeroen in Roof Garden hoorde je.

Of mag ik zeggen, Mystical Morning. Dan word ik hier gelijk terecht gewezen. Magical Mystery Morning, oké. Okay, ja. We gaan eens even kijken wat er in 2013 nog allemaal gebeurd is door de jaren heen. Het IOC maakt tijdens een congres in Buenos Aires bekend dat de Olympische Zomerspelen van 2020 gehouden zullen worden in de Japanse hoofdstad Tokio. En in Syrië wordt het christelijke dorp Malawi veroverd door rebellen van het Vrije Syrische Leger. Kerken worden geplunderd, inwoners worden gedwongen zich te bekeren tot de islam. En een aanslag in het winkelcentrum Westgate, dat begint zo dit jaar. 4 tot 6 islamitische militanten die gaan daar naar binnen, dat winkelcentrum Westgate in Kenia, in de hoofdstad Nairobi. Al schietend trekken ze naar binnen en er worden zo'n 67 bezoekers, medewerkers en bewakers doodgeschoten. Er vallen meer dan 175 gewonden. En de belegering duurde ongeveer 4 dagen in 2013. Om dan nog maar even bij aanslagen te blijven. De Powwow, die vallen een kerk in binnen. En die nemen daar zo'n 81 mensen die ze daar doden in de Algeziersche kerk. Zoals die staat. Dan de 34e American Cup, om er even een beetje positief te eindigen. Nou, in de baai van San Francisco wordt op spectaculaire wijze gewonnen door het team USA, waarin ook de Nederlandse Samson Tienpont aanwezig is. Er wordt gescoord met 8-1. Een 8-1 achterstand die wordt omgezet in één dag in een 9-8 zegen voor die boot. Even kijken dan, de Belg François Engelbert die wint samen met de Brit Peter Huens de Nobelprijs voor de natuurkunde in 2016. En de organisatie voor het verbod op chemische wapens met een zetel in Den Haag wint ook de Nobelprijs, maar dan voor de vrede in 2013. Nou, dat was het ongeveer wat we te vertellen hadden over dat jaar. Nou, dadelijk misschien heb ik nog wat andere dingen. Maar eerst even de dame op de wrecking ball.

Uit de film weet ik nou even niet, want ik werd net afgeleid. Er stond een hele leuke dame hier naast me, dus zodoende. The Beach Boys, Kokomo 1998 alweer, zeg. En dat kwam uit de film Cocktail, nou weet ik het in één keer weer. Hallo, je staat met de film of weet ik wat, maar oké. Dit is een hele leuke.

de mooie Carpenter dame. Hoe heet je ook alweer? Ik weet niet, ik ben eventjes helemaal mijn kluts kwijt. Dat is niet erg. Karen Carpenter, dat was het. Ja, ze is jammer genoeg overleden aan anorexia. Want ze moest maar dunner worden. Want je zag elk vet rolletje op tv. Jammer, in die tijd waren er nog niet zoveel hulpprogramma's daarover. Maar oké. In ieder geval, mooie stem, mooie dame. En heel veel, tenminste toen ze nog wat breder was, laten we zo maar zeggen. En heel veel leuke muziek. Dat vind ik dan. Hè? Over leuke muziek gesproken. Dit is Fleetwood Mac Everywhere. En daarmee neem ik zo'n beetje afscheid, denk ik. Want het zit erop voor vandaag. Dadelijk nog eventjes het kuikentje Piepsiek hier in één keer. Oh, dat is een heel leuk dingetje. En Earth, Wind & Fire met The Weeknd. Ik zie je gauw weer terug. En hoop hoor je dan weer aan het apparaat gekluisterd te vinden. Doei!

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zondag 13 september tussen 11 en 12 uur is er weer een AVGM conditietrimloop. En loop gezellig mee in het Jomanbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging Generaal Michels de conditietrimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving bij het Joman Natuurtheater aan de Jomanweg 6 in Best. Er is keuze uit afstanden van 3 kilometer of 6,7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. En meer informatie kan je vinden op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Rusland kondigt een tijdelijk bestand af boven Kiev in aanloop naar het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. President Poetin heeft zijn leger opdracht gegeven om de Oekraïnse hoofdstad 3 dagen lang niet aan te vallen. De Amerikaanse gezanten zijn nu in Moskou voor overleg over een vredesplan. Waarschijnlijk gaan ze morgen door naar Kiev. Volgens president Zelensky werden vannacht juist 2 luchthavens bij Kiev door Rusland beschoten om onrust te veroorzaken. Burgemeester Van Zanen van Den Haag roept op om de internationale rechtsorde te blijven verdedigen. Hij noemt daarbij vooral het internationaal strafhof dat volgens hem steeds meer onder druk staat. Dat hof heeft te maken met zware Amerikaanse sancties tegen rechters en medewerkers. Van Zanen noemt dat zorgwekkend. De burgemeester sprak zijn boodschap uit tijdens het jaarlijkse Embassy Festival. Daarbij waren zo'n 800 ambassadeurs en vertegenwoordigers van 40 landen aanwezig. Hackers hebben na een cyberaanval op de overheid van Berlijn bijna 6 terabyte aan gegevens op het darknet gezet. Daarbij zouden ook gevoelige informatie over noodplannen en de kritieke infrastructuur van de stad staan. Ook de gegevens van ambtenaren zoals namen en e-mailadressen zijn gelekt. De Berlijnse overheid weigerde losgeld te betalen aan de hackers van de groep Rigida. De cyberveiligheidsdienst waarschuwt nu voor een grotere kans op phishing. De hackers zouden vooral uit zijn geweest op geld. En in Noorwegen wachten nu duizenden mensen al urenlang om afscheid te kunnen nemen van de overleden koning Harald. De rij bij de kapel in Oslo is inmiddels 1,2 kilometer lang en mensen staan soms 7 uur in de rij. De openingstijden zijn dit weekend verlengd om meer mensen de kans te geven om afscheid te nemen. Voor de begrafenis van komende woensdag worden 10.000 mensen verwacht. Het centrum wordt afgesloten en de politie zet 3.000 agenten in voor de grootste veiligheidsoperatie uit de Noorse geschiedenis. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB. Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer. We zijn er weer.
4: Lekker.
5: Yes, we mogen weer.
6: Hebben zin in de zomer.
7: Ja, gezellig.
2: Corné Wolfs.
8: Attentie alsjeblieft, let op.
9: Let's go.
10: Hits aan de snack.

Bass Persuade. Dit is hem, de hitsound, 30 onder een spiesje van Henk Kramer. Met tracks die jullie het meest bekeken en beluisterd hebben. En de social media die de gegevens weer verstrekt hebben. Dat zijn via de social media Spotify en TikTok en Apple Music uiteraard. We gaan er weer mee bezig. Statistisch gezien en gesproken in Hitsound 30 onder een spiesje van Henk Kramer. Die je kunt vinden via info@hitsound.com. Wij via cornewolfs@gmail.com. De 11e officiële reguliere zomerse editie. Jaargang 11, week 36 van 5.

0: van vorige week in dit muzikale theater dat Hits aan 30 heet. Op nummer 3, min 1 van 2 voormalige Hits aan Smash. En aandachttrekker 3FM Megahit. En Q Music Alarm schrijft Samber. In de 9e week 2 weken bovenaan de lijst geweest met My Body Isn't Ready. 2 plus 1 met een stip van 3 voormalige Hits aan Smash. En aandachttrekker Sienna Spyro. 6 weken voor Great Expectation. En nummer 1 blijven staan. Ella Langley voor de 17e week genoteerd. Met een paar weken afwezigheid, zeg maar. Voor de tweede achtereenvolgende week de bovenste beste. Chosen Texas. Dit is hem, de Hits aan 30 voor de komende week.
1: Nou, daar gaan we weer.
2: 2 uur lang Hits aan 30.
0: Straks op nummer 28 van 14 met de tafel van 14. Hey, Ariana Grande zakte vorige week ook in die hoedanigheid. Voormalig Hits aan Smash en aandachttrekker Teddy Swims. Die dus met Mr. Know-It-All na 20 lange weken verdween. Deze staat er korter in 7 weken met Breakup in Reverse. Tweede verse notering met een stipnotering op 29. De nieuwe single van Johnny Hates Jazz met Jackie Graham en Soul Believer. En de eerste verse vinden we op nummer 30. En daar staat ook een stipnotering. Voor de voormalig 3FM Megahit en de aandachttrekker van Nothing But Thieves en Baby Cool.

Op 25 Alex Warren, de opvolger van Rescuer en The Passenger. Dat waren niet zulke grote hits, maar deze gaat het weer helemaal doen hoor. Emerald Eyes is de derde verse notering.

is Evelyn. De tweede met stip op 29. Johnny Ace Jazz en Jackie Graham. En Soul Believer. En de derde met een stipnotering op 25. De nieuwe Alex Warren en Emerald Eyes. De hit Sound Smash en de aandachttrekker van de afgelopen week, Direct. Op 9 oktober aanstaande komt een nieuwe album Fire In Me uit. En dat gaat op een heel speciale manier gebeuren. Latere details volgen nog. Hier is My Friend.

23 een subnotering voor Direct en My Friend. Voormalig Ritsarts, wij zijn aandachttrekker namelijk van afgelopen week de hoogste verse. Straks op 18 een stiknotering plus 4 van 22. Lulu in de vierde week. Single deed het niet van ophouden. I'm in love again. En nog een stiknotering plus 4 van 23 naar 19. New Radicals. 3 weken in de lijst. One Night Only. De zaak is Break Loose, Break Free. Eerste nummer 20. Voormalig Hitsatsmash staat er 2 weken in. Met een stip plus 7 van 27 naar nummer 20. Deze van Ash. En Stop the Wedding. Met de groeten uiteraard van Henk Kramer. Hallo!

0: Echo.
1: Got you up there.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radio nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radio nieuws. In Moskou zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aangekomen om president Poetin een zogenoemd idee voor vrede voor te leggen. Ze reizen daarna door naar Kiev om ook met president Zelensky te spreken. Beide landen hebben toegezegd de wapens tijdelijk neer te leggen zolang de gesprekken lopen. Wat het voorstel precies inhoudt is nog onduidelijk. Er zou al weken na dit bezoek zijn toegewerkt, waarbij onder meer is afgesproken dat Oekraïne en Rusland tijdens de missie geen aanvallen op elkaars steden uitvoeren. De waarde van bitcoin is opnieuw stevig gedaald tot onder de $80.000 nadat de VS een nieuw banenrapport publiceerde. Dat rapport viel sterker uit dan verwacht. Er kwamen meer banen bij en de werkloosheid daalde licht. Voor beleggers is dat een signaal dat de Amerikaanse centrale bank mogelijk voorzichtiger wordt met renteverlagingen. En juist die renteverwachtingen zijn belangrijk voor risicovolle beleggingen zoals crypto. Burgemeester Van Zanen van Den Haag roept op om de internationale rechtsorde te blijven verdedigen. Hij noemt daarbij vooral het internationaal strafhof dat volgens hem steeds meer onder druk staat. Het hof heeft te maken met zware Amerikaanse sancties tegen rechters en medewerkers. Van Zanen noemt dat zorgwekkend. De burgemeester sprak zijn boodschap uit tijdens het jaarlijkse Embassy Festival. Daarbij waren zo'n 800 ambassadeurs en vertegenwoordigers van 40 landen aanwezig. De politie zoekt vandaag met metaaldetectoren naar sporen in en rond Overasselt. Er wordt onder meer gezocht in een weiland en langs de weg bij de woning van Jan G. Daarbij is in ieder geval een onafgevuurde kogel gevonden. De politie doet meerdere zoekacties in de omgeving en reageert ook op meldingen van inwoners. Bij het geweld eerder deze week werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakte twee agenten gewond. Er zijn 34 mensen aangehouden, 32 blijven voorlopig vastzitten. Dan nog het weer. Wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui. Met name in het noorden bij een graad of 20 en een matige langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Met de meeste muziekvariatie
2: en het laatste nieuws.
3: Radio SMB 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio SMB.
4: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
5: We zijn er weer.
6: Yes, we mogen weer.
7: We hebben zin in de zomer.
8: Nee, Wolf.
9: Attentie alsjeblieft. Let op.
10: Hallo.

Radio 2. Joey Bob, zoals hij in de Verenigde Staten van Amerika wordt genoemd, sinds hij daar ontdekt is door Zach Bryan. De aandachttrekker dus, Note to Self. En we zullen er een extra vinkje bij zetten. In de Hitsound 30, onder de special van Henk Kremer, info@hitsound.com. cornerwals@gmail.com is mijn e-mailadres. De 11e officiële reguliere zomerse editie. 5 september 2026, jaargang 11.

van vorige week. Toen op 3, min 1 van 2. Voormalig hitstandsmeisje, aandachttrekker, 3FM megahit. Q Music Alarm schrijft 9 weken voor Samber, die 2 weken de lijst heeft getopt met My Body Isn't Ready. Een omgekeerde richting met een stip van 3 naar 2. Voormalig hitstandsmeisje, aandachttrekker, Sienna Spyro. 6 weken voor Great Expectation. En de nummer 1 voor de tweede achterin volgende week. 7 weken in de lijst. Choosing Texas van Ella Langley, voormalig hits aan Smash, aandachttrekker, NPO Radio 2, topsong en allerlei andere schrijven. Daar straks eindigden we met nummer 16 van 18 plus 2, Majestic en Spanda Ballet plus 2 in de 5 noteringsweek. En Gold in de remix en 17 van 11, voormalig hits aan Smash, ronde 6 weken voor Oh My God. En nummer 18 van 22 plus 4, I'm in Love Again van Lulu, 4 weken in de lijst met een stipnotering. Straks als stipnotering op 12 voor de plaat die vorige week 17 stond, plus 5. 3 weken voor Samieu van het album 24 Hours en Feels Part 2. Op 13, min 1 van 12. Echo and the Bunnymen, 7 weken voor Brussels is Haunted. 14 uit de top 10 gevallen, min 6. Cat's Eye, 6 weken voor Animal, voormalig Q Music Alarm schijf. En eerst een aandachttrekker die vorige week Florizant op 24 binnenkwam. Ook een 3FM mega hit. 2 weken voor Fontaine's DC en Marianne.

Atlantic. En een superstip is er voor de voormalige Ritsan Smash van Tame Impala. 3 weken in de lijst, vorige week op 15. Deze week 5 plaatsen hoger op nummer 10 teruggekomen met Loser. Geen zin.

Radio met nummer 3 blijven staan. Voormalig Hitstand, Smash, Aandachttrekker, Q-Wheels, Alarm, Schrijf, 3FM, Rit, MP Radio 2, Topstand, Summer, My Body Is Already, ontroond na 2 weken, 18 weken de lijst. Voormalig Hitstand, Smash, Aandachttrekker, MP Radio 2, Topstand, Ella Langley en Chills in Texas. En met een stip van 2 naar nummer 1, voormalig Hitstand, Smash, Aandachttrekker, 7 weken voor Shanna Spyro en A Great Expectation, de titelsong van de jongens.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. In Zuid-Frankrijk woedt nog steeds een zware natuurbrand, waarvoor de hulpdiensten massaal zijn uitgerukt. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen, ondersteund door blusvliegtuigen en helikopters. De brand verspreidt zich snel door de harde wind en de kurkdroge natuur. Meerdere dorpen zijn uit voorzorg ontruimd en wegen zijn afgesloten. De verwachting is dat de inzet nog uren duurt. Meerdere landen hebben een belangrijke stap gezet richting internationale regels voor het gebruik van autonome wapens. In Genève spraken tientallen staten zich uit voor duidelijke afspraken over hoe en wanneer zulke systemen mogen worden ingezet. Het gaat om wapens die zonder directe menselijke bediening doelen kunnen aanvallen. Vooral kleinere landen dringen aan op snelle regulering. In Libanon zijn meerdere gewonden gevallen bij Israëlische aanvallen. Er zouden verschillende doelen zijn geraakt in het zuiden van het land, waar de spanningen tussen Israël en Hezbollah al weken oplopen. Bij de beschietingen kwamen burgers om het leven en vielen meerdere gewonden. De getroffen gebieden zijn afgezet en hulpdiensten proberen slachtoffers te bereiken. De Libanese regering spreekt van een ernstige escalatie en roept de internationale gemeenschap op in te grijpen. In Griekenland is tijdens een luchtshow een straaljager neergestort, meldt de NOS. Het toestel kwam vlak na de start in problemen en stortte neer buiten het vliegveldterrein. Hulpdiensten rukten massaal uit. Over de inzittenden is nog niets bekend. De luchtshow werd direct stilgelegd en het gebied is afgezet voor onderzoek. Volgens de autoriteiten wordt gekeken of technische problemen een rol hebben gespeeld. Dan nog het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af. Maar er is ook kans op een bui, met name in het noorden. Bij graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
0: SNB
4: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio
0: SNB. Met dit uur Radio SNB Classics. Met Hans en Tim Houbraken.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jos Duistra met het radionieuws. In Eerbeek is een moeder aangehouden na de dood van haar 12-jarige zoon, meldt RTL Nieuws. De jongen werd levenloos gevonden in een woning en overleed ondanks snelle inzet van hulpdiensten. De politie spreekt van een ernstige en verdachte situatie en heeft de moeder direct opgepakt voor verder onderzoek. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De woning is afgezet en forensische teams doen uitgebreid onderzoek. De Fraude Helpdesk ziet een explosieve stijging van meldingen over fraude bij boekingsplatforms, meldt RTL Nieuws. In de eerste 6 maanden van dit jaar kwamen 1072 meldingen binnen, 10 keer zoveel als vorig jaar. Ruim 90% daarvan ging over booking.com. Opvallend is dat oplichters vaak beschikken over zeer gedetailleerde persoonlijke informatie, zoals exacte boekingsdata. Volgens de Fraude Helpdesk komt dit mogelijk door onder meer een hack bij booking.com. De organisatie waarschuwt dat phishing via zowel e-mail als WhatsApp sterk toeneemt. In de Spaanse exclave Ceuta heeft de regering in Madrid de controle over de haven overgenomen. De maatregel volgt op een zware migratiecrisis, waarbij eind juli zo'n 80.000 mensen probeerden de enclave binnen te komen via zee of door grenshekken te bestormen. Daarbij kwamen volgens lokale autoriteiten rond de 100 mensen om het leven. Door de overname wil Spanje sneller kunnen ingrijpen en de grensbewaking versterken. In Zuid-Frankrijk woedt nog steeds een zware natuurbrand, waarvoor de hulpdiensten massaal zijn uitgerukt. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen, ondersteund door blusvliegtuigen en helikopters. De brand verspreidt zich snel door de harde wind en de kurkdroge natuur. Meerdere dorpen zijn uit voorzorg ontruimd en wegen zijn afgesloten. De verwachting is dat de inzet nog uren duurt. Dan nog het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af, maar er is ook kans op een bui, met name in het noorden. Bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Met de meeste muziekvariatie
2: en het laatste nieuws.
0: Radio
2: SNB
0: 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
0: Radio
2: SNB.
3: Ladies and gentlemen, get ready for DJ Kickin'.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. De partij maakt daardoor kans om voor het eerst een deelstaatsverkiezing te winnen. Demonstranten vrezen dat die Alternatieven für Deutschland daarmee mogelijk de eerste radicaal-rechtse Duitse regering sinds de Tweede Wereldoorlog kan vormen. De partij staat bekend als extremistisch. In Zuid-Frankrijk heeft de grote natuurbrand inmiddels zo'n 225 hectare natuur verwoest. Het vuur woedt sinds gisteren in het departement Aude en is nog altijd niet onder controle. 32 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en ook een historisch kasteel is ontruimd. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden de vlammen met hulp van blusvliegtuigen en een helikopter. Maar de harde wind, de droogte en de temperaturen tot 40 graden maken het blussen moeilijk. In het Franse Aude geldt vanwege de hitte een code oranje. De Duitse politie onderzoekt opnieuw pogingen tot sabotage bij elektriciteitsstations in het oosten van het land. Bij 2 stroomstations zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. Volgens de onderzoekers waren ze bedoeld om stroomlijnen te beschadigen. Er is geen schade ontstaan en de stroomvoorziening is niet verstoord. De politie onderzoekt of de vondst verband houdt met eerdere sabotagepogingen in Duitsland door een 48-jarige extremistische klimaatactivist. En de 2 vermiste meisjes van 6 en 9 jaar zijn in het Zuid-Hollandse Zwijndrecht weer terecht. De politie laat weten dat de kinderen in goede gezondheid zijn gevonden. Vanwege hun vermissing werd een politiehelikopter ingezet. Ook werd zo'n 2 uur geleden een burgernetmelding verstuurd. De politie bedankt iedereen die heeft uitgekeken naar de 2 meisjes. Op welke plaats ze zijn gevonden en hoe ze daar zijn gekomen is niet bekend. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio
2: SNB. Met dit uur, de Beach Club met Hans en Tim Houbraken.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Stichting Brein, die opkomt voor de bescherming van auteursrechten, waarschuwt voor de risico's van illegale IPTV-diensten. De stichting heeft dit jaar al 104 illegale aanbieders gesloten, meer dan in 2024 en 2025 samen. Toch gebruikt naar schatting 8% van de Nederlandse huishoudens een illegaal IPTV-abonnement. Volgens Brein hebben gebruikers niet alleen kans om hun geld kwijt te raken, maar lopen ze ook risico op fraude en malware. De stichting adviseert daarom alleen legale streamingdiensten. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezing in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. De partij maakt daardoor kans om voor het eerst een deelstaatsverkiezing te winnen. Demonstranten vrezen dat die Alternatieven für Deutschland daarmee mogelijk de eerste radicaal-rechtse Duitse regering sinds de Tweede Wereldoorlog kan vormen. De partij staat bekend als extremistisch. In Zuid-Frankrijk heeft de grote natuurbrand inmiddels zo'n 225 hectare natuur verwoest. Het vuur woedt sinds gisteren in het departement Aude en is nog altijd niet onder controle. 32 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en ook een historisch kasteel is ontruimd. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden de vlammen met hulp van blusvliegtuigen en een helikopter. Maar de harde wind, de droogte en de temperaturen tot 40 graden maken het blussen moeilijk. In het Franse Aude geldt vanwege de hitte een code oranje. En de Duitse politie onderzoekt opnieuw pogingen tot sabotage bij elektriciteitsstations in het oosten van het land. Bij 2 stroomstations zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. Volgens de onderzoekers waren ze bedoeld om stroomlijnen te beschadigen. Er is geen schade ontstaan en de stroomvoorziening is niet verstoord. De politie onderzoekt of de vondst verband houdt met eerdere sabotagepogingen in Duitsland door een 48-jarige extremistische klimaatactivist. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio
0: SNB
6: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio
0: SNB. Met dit uur de Beach Club met Hans en Tim Houbraken.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. 128 landen hebben in Genève afspraken gemaakt over wapens die met kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen kunnen aanvallen. Zo moet worden voorkomen dat zogenoemde killerrobots in de toekomst zonder menselijke controle over leven en dood beslissen. Er is nu vastgelegd welke wapensystemen wel en niet toelaatbaar zijn en wie verantwoordelijk is voor het gebruik ervan. Maar de afspraken zijn nog niet juridisch bindend. De landen, waaronder Nederland, praten in november verder over een bindend verdrag. Stichting Brein, die opkomt voor de bescherming van auteursrechten, waarschuwt voor de risico's van illegale IPTV-diensten. De stichting heeft dit jaar al 104 illegale aanbieders gesloten, meer dan in 2024 en 2025 samen. Toch gebruikt naar schatting 8% van de Nederlandse huishoudens een illegaal IPTV-abonnement. Volgens Brein hebben gebruikers niet alleen kans om hun geld kwijt te raken, maar lopen ze ook risico op fraude en malware. De stichting adviseert daarom alleen legale streamingdiensten. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezing in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. De partij maakt daardoor kans om voor het eerst een deelstaatsverkiezing te winnen. Demonstranten vrezen dat die Alternatieven für Deutschland daarmee mogelijk de eerste radicaal rechtse Duitse regering sinds de Tweede Wereldoorlog kan vormen. De partij staat bekend als extremistisch. En de Verenigde Staten zeggen 3 Iraanse olietankers te hebben uitgeschakeld na een aanval van Iran op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS werden de schepen met ballistische raketten beschoten, maar raakte geen enkele Amerikaanse militair gewond. De VS viel toen 3 tankers aan in de Persische Golf en de Golf van Oman. Iran bevestigt 1 van die aanvallen, maar zegt dat er geen slachtoffers vielen. De VS beweert dat Iran met de olietankers de revolutionaire garde financiert. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Liefhebbers van natuur en biodiversiteit kunnen op donderdag 10 september weer leren over de bijzondere wereld van wespen. Van aardbeibladwesp tot zeefwesp. Vertelt Annemieke van Dijk over de grote diversiteit binnen deze insectengroep en hun rol in de natuur. De lezing vindt plaats van 8 tot 10 uur 's avonds in Sociaal Cultureel Centrum Het Theaterke aan de Max de Bossoestraat 1 in Best. En aanmelden kan via de website van IVN Best. Leden van IVN kunnen de lezing gratis bijwonen. Niet-leden betalen €2,50 op donderdag 10 september van 8 tot 10 uur 's avonds.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kinderen en volwassenen kunnen zich laten verwonderen door het Muizenhuis van Wouter in Museum, de Vier Kwartieren in Oorschot. Bezoekers ontdekken daar allerlei kleine kamertjes, bijzondere minispulletjes en natuurlijk de vrolijke muisjes. De tentoonstelling is niet alleen leuk voor kinderen, maar ook voor ouders, opa's en oma's. Het Muizenhuis is dagelijks te bezoeken van 2:30 tot 4:30... 's middags bij Museum De Vier Kwartieren, Sint-Odulfusstraat 11 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Duitse politie heeft nieuwe foto's verspreid van een 48-jarige man die wordt verdacht van een serie sabotageacties aan het elektriciteitsnet. Er zijn bij meerdere invallen en zoekacties explosieven gevonden. In Saksen werden gisteren 12 zelfgemaakte explosieven aangetroffen bij elektriciteitsstations. De verdachte zou in brieven de verantwoordelijkheid voor verschillende aanvallen hebben opgeëist. Volgens de autoriteiten is hij een klimaatactivist die tegen het opwekken van fossiele stroom is. De nieuwe vredesmissie van de Amerikaanse president Trump, die zijn twee gezanten naar Moskou heeft gestuurd, lijkt weinig kansrijk. Rusland houdt vast aan harde eisen. Oekraïne moet ook gebieden in Donetsk afstaan en mag geen lid worden van de NAVO. Maar Kiev wijst die eisen af. De twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner praten nu in Moskou met president Poetin en reizen waarschijnlijk morgen door naar Kiev. Wel is het tijdelijk een driedaags staakt het vuren rond Kiev van kracht tijdens hun bezoek. 128 landen hebben in Genève afspraken gemaakt over wapens die met kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen kunnen aanvallen. Zo moet worden voorkomen dat zogenoemde killerrobots in de toekomst zonder menselijke controle over leven en dood beslissen. Er is nu vastgelegd welke wapensystemen wel en niet toelaatbaar zijn en wie verantwoordelijk is voor het gebruik ervan. Maar de afspraken zijn nog niet juridisch bindend. De landen, waaronder Nederland, praten in november verder over een bindend verdrag. En de Verenigde Staten zeggen 3 Iraanse olietankers te hebben uitgeschakeld na een aanval van Iran op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS werden de schepen met ballistische raketten beschoten, maar raakte geen enkele Amerikaanse militair gewond. De VS viel toen 3 tankers aan in de Persische Golf en de Golf van Oman. Iran bevestigt 1 van die aanvallen, maar zegt dat er geen slachtoffers vielen. De VS beweert dat Iran met de olietankers de revolutionaire garde financiert. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Deze week is het de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die er dierbaar is.
8: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
12: Radio SNB.
0: Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Gamers kunnen op vrijdag 11 september hun kennis testen tijdens de MAWA Gaming Pubquiz bij Dynamo in Eindhoven. De heren van WOW Gaming Podcast nemen deelnemers mee in de meerdere quizrondes vol vragen en games. Teams bestaan uit minimaal 2 en maximaal 5 personen. En de avond begint om 19:30 s'avonds en duurt tot 11 uur. Tickets kosten €7 per persoon, inclusief een gratis drankje. De pubquiz vindt plaats bij Dynamo, Catharinaplein 21 in Eindhoven. En wel op vrijdag 11 september van 19:30 tot en met 11 uur 's avonds.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Zee, ja!

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Eindhoven viert op een vrijdag 11 september het 40-jarig bestaan van Open Monumentendag tijdens de speciale bijeenkomst in het NatLab. Tijdens deze avond gaat Peter Toben en Lilian Kramme en René Evens in gesprek over bijna 4 decennia Open Monumentendag in Eindhoven. De ontwikkeling van het evenement en de betekenis van erfgoed voor de stad. De avond wordt afgesloten met de eerste Eindhovense geschiedenisquiz, inclusief leuke prijzen. De bijeenkomst begint om 8 uur 's avonds bij het NatLab aan de Kastanjelaan 500 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Russische president Poetin heeft in Moskou gesproken met Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Poetin noemde de situatie moeilijk, maar dit soort gesprekken altijd nuttig. De Amerikanen namen nieuwe vredesvoorstellen mee, maar details daarover zijn niet bekendgemaakt. Witkoff en Kushner reizen nu waarschijnlijk door naar Kiev, waar ze nog niet eerder waren. Zowel in Rusland als in Oekraïne zijn de verwachtingen van een doorbraak erg laag. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. De Duitse politie heeft nieuwe foto's verspreid van een 48-jarige man die wordt verdacht van een serie sabotageacties aan het elektriciteitsnet. Er zijn bij meerdere invallen en zoekacties explosieven gevonden. In Saksen werden gisteren 12 zelfgemaakte explosieven aangetroffen bij elektriciteitsstations. De verdachte zou in brieven de verantwoordelijkheid voor verschillende aanvallen hebben opgeëist. Volgens de autoriteiten is hij een klimaatactivist die tegen het opwekken van fossiele stroom is. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij een nachttemperatuur van 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag! Ook zonder diploma.
3: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
4: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SMB 107.5 FM.
4: En overal via radiosmb.nl.
5: Radio SMB.
4: Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Lef Best organiseert op de zaterdag 12 september de 60PLUS-markt in het theaterke in Best. Tijdens deze gezellige en informatieve markt kunnen bezoekers ontdekken wat zij kunnen doen om gezond, actief en prettig ouder te worden. Ruim 50 organisaties zijn aanwezig met informatie over wonen, welzijn, zorg en vrije tijd. Ook geeft de politie een presentatie over digitale criminaliteit. De markt is van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags in Sociaal Cultureel Centrum het Theaterke Max de Bossustraat 1 in Best. De toegang is gratis op zaterdag 12 september vanaf 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De energieprijzen stijgen maar door. De noodzaak om energie te besparen is nog nooit zo hoog geweest. Doe je het niet zozeer voor het milieu, dan doe je het wel voor je eigen portemonnee. Voor al dit soort vragen organiseert Zon Energie elke eerste en derde zaterdag van de maand tussen 11 en 1 een vast inloopspreekuur in het Dommelshuis. U vindt het energieloket aan de grote leestafel, meteen bij binnenkomst links. De vrijwilligers en de energiecoaches van Zon Energie helpen u graag op weg om energie en geld te besparen. In aanvulling op dit fysieke energieloket in het Dommelshuis heeft Zon Energie samen met de gemeente ook een digitaal energieloket voor Zon en Breugel ontwikkeld, waar u ook allerlei praktische tips en achtergrondinformatie vindt. Dit vindt u op regionaalenergieloket.nl/zonenbreugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

SMB. Radio SMB. De muziek van jouw leven. Het allerbeste van de jaren 50 tot nu.

0: Ash and B. Ash and B. Radio Ash and B. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radioashandb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man, samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren, zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de Straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag! Ook zonder diploma.
3: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
4: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
4: SNB
5: 107.5 FM.
4: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio
4: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio Prikbord.
1: Het Eindhovense kindercircus Simsalabim viert dit jaar het 60-jarig jubileum met de voorstelling Het Geheim op Zolder. In het verhaal gaan Leonie en Tjeu op zoek naar hun opa. Op zolder ontdekken ze een geheimzinnige kast waaruit vreemde geluiden komen. Dan verschijnt opa plotseling uit de kast en begint een spannend en verrassend avontuur. Naast de Circus Act worden ook herinneringen aan 60 jaar kindercircus Simsalabim opgehaald. De voorstelling is geschikt voor jong en oud en vindt plaats in het Parktheater in Eindhoven. Er zijn voorstellingen om 1:30 en 3:30 middags. De tickets kosten €13,50 voor de voorstelling op zondag en 13 september om 1:30 en 3:30 middags.
0: Tot zover dit regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Wil je meer zelfvertrouwen krijgen in de digitale wereld? Loop je soms vast bij internetbankieren, het installeren van een app, of wil je eindelijk leren werken met Word of Excel? Dan ben je van harte welkom op het wekelijkse oefenplein van Bibliotheek Dommeldal. Dit is een gratis en toegankelijke plek waar je rustig kunt oefenen met de computer, telefoon of tablet. Je kiest dan zelf wat je wilt leren of oefenen. Elke woensdagmiddag tussen 16:30 en 17:00 is iedereen van harte welkom bij de bibliotheek in Zonnebreugel, Kerkplein 5 in Zon. Je kunt vrij binnenlopen en deelname is gratis.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 12 september staat in Sonnenbreugel de eerste editie van Geleefde Woorden op het programma. In het Vestzaktheater en de lobby van het Dommelhuis, Kerkplein 5 in Son. Alles draait om waargebeurde verhalen die taboes bespreekbaar maken. Bezoekers kunnen luisteren naar persoonlijke lezingen, 2 boeklanceringen meemaken en een korte film bekijken. Auteurs ontmoeten tijdens de Live Library en napraten tijdens de boekenborrel. Deelname is gratis en aanmelden kan via de website van de bibliotheek Dommeldal. Maar vanaf 3 uur 's middags is ook een vrije inloop mogelijk. Het programma loopt van 1:30 's middags tot 5:00 's middags op zaterdag 12 september.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man, samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren, zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de Straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond, bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Deze week is het de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
6: en de beste zorg.
5: Voor wie geef jij?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio SNB.
2: Met dit uur. Caribisch Carousel met Marion.

0: not created equal.
1: Goedenavond mensen, het is weer maandagavond, 7 uur. Nou, het is nog steeds 20 graden, dus dat is lekker weer. En ja, die regen, daar kan je een beetje over mopperen, maar die hadden we echt wel nodig. Voorlopig houden wij de temperatuur boven de 20 graden. 2 uurtjes Caribisch Carousel en ik ben Marion de Prado.

Ja, en daar begin ik mee met het nummer wat heet Deja de Criticar. Het was in de tijd dat Salsa Con Conciencia over moest gaan naar een nieuwe naam, naar La Excelencia. En dat gaf nogal wat gedoe blijkbaar. Ik had het vorige week ook weer. Ik had van die mensen om me heen die gewoon alleen maar kritiek geven en vaak negatieve kritiek. En ik kan er op zich best wel goed tegen, want je kan er natuurlijk ook een hoop van leren. Maar soms ben ik het wel zat. Dan denk ik van, nou, ga je eigen ding doen. Doe het op jouw manier. En laat mij gewoon mijn ding doen zoals ik het op mijn manier doe. En vooral als het succesvol is. Maar goed, het houdt je scherp. Dus wat dat betreft. Je luistert naar Caribisch Carousel. Ik ben er natuurlijk elke maandag van 7 tot 9. Mijn naam is Marion del Prado. En dit is het station Son en Breugel. Het wordt weer een bonte verzameling, want oh, oh, oh. Wat heb ik toch veel muziek en wat is het toch moeilijk om keuzes te maken.

relax. Ja, en nogmaals, je luistert naar Caribisch Carousel. En ik ben Marion Delprano. Ik zei het al in het begin van het programma. Ik heb altijd keuzestress, want ik heb zoveel muziek. En een van mijn huis-dj's die vroeg vorige week... waarom ga je niet een keer met mij draaien? Nou, dan krijg ik het helemaal Spaans benauwd. Want dan moet ik in al die muziek eigenlijk hetzelfde als een dj. Maar ik vind voor de radio draaien toch wel iets anders dan voor danspubliek. Hoewel ik zelf ook dans, dus het moet allemaal lukken. Maar daar maak ik me dan wel een beetje druk over. Dus voorlopig ga ik dat nog niet doen. Ik ga dat alleen maar doen als ik heel erg goed voorbereid ben. De volgende. Mooi ook. De soms.

0: kijken naar de namen van die bands. En dan raak ik in de war. Dus ik ben het nu eens even aan het opzoeken. En die Sons of Buena Vista. Even dit klaar opzetten. Die Sons of Buena Vista is een musical project featuring new generation of Cuban stars and members connected to the legacy of the legendary Buena Vista Social Club. Nou, ze gaan ook onder de naam Buena Vista All Stars. En dat programma wat ze dan brengen heet Una Noche en La Habana. Dus eigenlijk zijn die Sons of Buena Vista zijn deels ook Buena Vista All Stars. En die toeren gewoon wel eens door Nederland. Ik geloof ook dit jaar. Ik zal dat straks even opzoeken. Maar dat zijn echt een soort concerten die je niet moet missen. De leider van die van dat soort bands is de Grammy-winner Mario Mayito Rivera. Dat is ook gewoon een hele bekende Cubaanse zanger op het ogenblik. Nou, ze zeggen dat de stijl van die concerten hoge energie son is, bolero en salsa. En ja, ze brengen dan een beetje de stijl van Buena Vista, maar dan gewoon in een nieuw jasje. Ik heb al een paar keer nummers van hun gedraaid in het programma en ik vind het echt geweldig. De volgende is een beetje salsa dura. Larry Harlow.
1: Dedicado.
0: Ernesto Sanchez.

Ja, Larry Harlow. Een van de meest legendarische artiesten uit de jaren 60, 70. Ik kom even terug op die Sons of Buena Vista. Ik had al, want ik had het al langs zien komen, maar ik ben precies op tijd. Die Buena Vista All-Stars, ofwel, dat is ongeveer dezelfde band. Die komen naar Nederland en die hebben in 3 steden een concert. En ik had die van Arnhem had ik gezien. Maar ze zijn dus september 9 in Den Haag, het Amare. September 10 in Maastricht, in de muziekgieterij. En 11 september zijn ze in Arnhem in de Muziekzakrum, is dat denk ik. Ze staan gewoon op Facebook en op internet, dus je kan kaarten kopen. Volgens mij zijn die kaarten niet heel goedkoop, maar je hebt echt wel waar voor je geld. De volgende, ja, dat zijn van die nummers die ik dan tegenkom en die draai ik, omdat ik toch ook wel een beetje voor niet-salsa publiek zit te draaien en mensen het gewoon een beetje herkennen.

Ja, moet toch kunnen, vind ik. Die bekende nummers. De volgende is weer een van mijn favoriete bands. Is van Septepto Accaré. En ik draai daar vaak van. En ik draai vaak van de cd waar ze... even kijken, aan Tiempo del Son. En daar hebben ze een tribute aan Omar Alfonso. En Omar was een Panamese songwriter. En die schreef liedjes voor de meest bekende mensen. En zo ook voor Mark Anthony. En dan denk je van, nou, dat heeft Mark allemaal zelf geschreven. Maar dat is niet zo. Want het volgende nummer... komt gewoon van die schrijver. En die mag dus ook een ander orkest vertolken. Contra la corriente. Meters opgedanst in de jaren 80.

staan er zeker nummers van Septepto Accaré op mijn playlist. Volgens mij waren ze in Saarbrücken in Duitsland afgelopen weekend bij Timba Live. Dat is een groot festival. Waanzinnig als je naar die filmpjes kijkt. Zo energiek. En daar hebben ze ook altijd live bands. En ik dacht dat ik Septepto Accaré daar zag staan. Die trouwens ook weer toert in, volgens mij, Spanje. En als ik aan het zoeken ben 's middags, dan kom ik ook altijd nummers tegen van bands die ik heel lang niet gedraaid heb. Een daarvan is Roberto Alvarez, El Son de la Madrugada. Hij is helaas overleden, maar grote naam in de Cubaanse.

Adalberto Alvarez. En er is zoveel meer muziek dan als mensen zeggen het is te Cubaans. Maar goed, de volgende zelfs. Je gelooft het niet. We vonden de Primera met een bachata. En daar zijn we mee gekomen op 10 over half. Even kijken, 7:30. Gaat snel de tijd.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Korenmolen Het Numke in Gelderop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van de wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Kolenmoren Het Numke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Gelderop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Ja, regionieuws. Even kijken, ik kwam gisteren, hadden we ons feest Kizomba Samba Matinee, de social, bij Skifit Party Center. Dat was een groot succes. En die twee DJ's die daar draaiden, die draaiden ook Kaapverdische muziek. En in die hele compas, samba, kizomba, daar zitten heel veel stromingen ook in. En ik kwam dus door die samba, die Kaapverdische muziek. Het was geen samba uit Angola, maar het was eigenlijk een muziek uit de Kaapverdische circuit. Die zit in Rotterdam. Dus er zitten hele beroemde zangeressen ook bij. Eentje heb ik er uitgehaald. Dina Medina heet zij. Ze zong vroeger ook bij Cabo Cuba Jazz van Niels Fischer. En

En de muziek van Kaapverdi is een, zoals ze beschrijven, unieke en rijke mix van Afrikaanse, Portugese en Braziliaanse invloeden. Meestal is het morna wat Kaapverdi brengt. En dat is de nationale ziel. Dat is het levenslied van Kaapverdi. Maar dat is redelijk melancholisch. En het is een trage melodie. De artiest die daar veel mee veel bekender geworden is Cesária Evora. En dan heb je de Colandera. Dat is een vrolijke, lossere en snellere tegenhanger van de morna. Dat zal dit wel zijn geweest. Dan is er nog Funana. Een heel opzwepende en swingende dansmuziek, waarbij de accordeon en de ferrinho, een ijzeren schraper, een grote rol spelen. Nou, en dan is er nog iets traditioneels, dat heet batuque. En dat is heel veel ritmisch percussie-genre. Ik vind het wel grappig, ik heb een vriendin die mij al jaren geleden muziek van dit soort gebieden stuurde. En dat was toen helemaal nog niet in. En nu kom ik elke keer dingen tegen die zij mij toen al gestuurd heeft. Dankjewel, Josien. De volgende is een liedje voor iedereen die wel eens verdrietig is. En het heeft een mooie tekst. En denk niet dat alles goud is wat er blinkt. Want ik denk dat iedereen wel eens een keertje zich niet lekker voelt.

Want sommige mensen hebben echt heel veel op hun bordje liggen. De volgende is een van de laatste nummers. We zitten op 10 minuten voor de klok van 8. En dat houdt in dat ik langzaam richting het nieuws ga. En dan hoop ik dat jullie na de klok van 8 uur blijven luisteren. Er zijn veel mensen aan het luisteren, want ik krijg allerlei reacties. Dus vind ik hartstikke leuk. Tot straks na de klok van 8.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man, samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren, zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de Straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond, bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.